en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

waar, maar wel klassiek. Elke zondagavond om 7 uur, Apeldoorn Klassiek

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

liefde, warme liefde. Waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde. Wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde. Leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 9:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het volop zonnig met enkele dunne wolkenvelden in het noordwesten. Het blijft droog en de temperaturen liggen tussen 24 en 28 graden met een zwakke zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.
4: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.nl.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden.

Street, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City, ten noorden van Manila. De vermiste werkt op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden.
3: Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en 1 persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen.
4: Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen en het Witte Huis ging korte tijd op slot.
5: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws.

van de tong ingesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Santos.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio Marihati.

Ja, een hele goede morgen en slammet paggie luisteraars. U hoort het, ik ben er weer. En wel op deze eerste Pinksterdag, 24 mei. En u weet het, hè? Iedere zondagmorgen van 9 tot 11 is het tijd voor uw programma Radio Marihatti Apeldoorn. Radio Marihatti, een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. Ik heb voor u nieuws over binnen- en buitenland, actualiteiten, mooie verhalen over nu en Tempo Dulu. Vroegere tijden, wat agendapuntjes, een boekbespreking, mooie gedichten en natuurlijk spreuken en niet te vergeten een heerlijk recept. De muziek neemt u mee in de tijden van Golden Oldies, Evergreen Country, Indorock, Indonesisch en natuurlijk Melux. Al bij al, het belooft weer een heel gezellig programma te worden, dat hoop ik. Natuurlijk voor elk wat wils. En ik wens u 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker-Dikmans, uw gastvrouw. En de techniek is in handen van Jan Rabeling. Goedemorgen, Jan. Ja, en Jan is hard. Ja, welkom. Welkom thuis, zegt Jan. Ja, Jan, je bent blij dat ik er weer ben, hè? Nou, gelukkig. Ja. Oh, hij heeft me gemist, de luisteraars. Ja, 4 weken weg geweest, maar ik ben er weer. Ik wil allereerst u allen bedanken met alle berichtjes van welkom thuis. Inderdaad, ik had ook een warm welkom gehad. En met pijn in mijn hart nam ik afscheid van mijn geboorteland. Het was een vakantie van een mooi weerzien en toch ook een plekje kunnen geven van geliefden die ik afgelopen jaren heb verloren. En nogmaals, het was ook een vakantie om plekken te bezoeken die ik in de uitzending van Marihatti vaak over had. En het met eigen ogen zien en beleven was ongelooflijk bijzonder. Ja, ik moet nog heel veel verslagen schrijven. Daar heb ik nog helemaal geen tijd voor. En daarom zal ik ook telkens wat vertellen wat ik gezien en beleefd had in Indonesië. Maar voor nu is het natuurlijk tijd voor Radio Marihatti. En ik zeg tegen u allen, hello my friends!

weer. Ben Hart met het prachtige nummer Hello My Friends. Ja, en ik ben er weer, lieve mensen. Vandaag vieren wij de eerste Pinksterdag. Het feest herdenkt de komst van de Heilige Geest volgens de Bijbel. Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd. Voor christenen markeert Pinksteren het begin van de christelijke kerk. Straks meer over het Pinksterfeest. Ja, velen denken ook van, nou, Pinksteren, ja, wat is dat nou? Het is heel belangrijk, hè? Heel belangrijk voor de christenen om dit te vieren. En daarom vandaag eerste Pinksterdag en morgen tweede Pinksterdag. Oké. Okay. Ja, gistermiddag, luisteraars, gistermiddag was het in woonzorgcomplex de Ulenpas in Velp een Indonesische middag georganiseerd. En ik mocht de presentatie doen. Wat was het gezellig geweest? En de bewoners hadden zo

Speciaal natuurlijk aan Jan voor alle Sarina's. Sarina, Rudy van Dalm. Dan heb ik nog hele mooie spreuken. Verloren tijd. Ja, uren worden dagen en dagen worden weken. Weken worden maanden en maanden worden jaren. Verloren tijd kun je nooit meer inhalen. En dat is helemaal waar. Je kunt je ogen sluiten voor de dingen die je niet wilt zien. Maar je kunt je hart niet sluiten voor wat je voelt. Als laatste. Soms is een leven lang een leeg, soms kort, maar heel compleet. Het gaat vaak niet om hoeveel tijd je kreeg, maar hoe je die hebt besteed. Prachtig. Goed, het heimweegevoel, ja, zal ik voorlopig nog wel blijven behouden. En ach, dat mag ook wel, toch? Wat ik wel besef is dat ik voor jullie allemaal het zonnetje heb meegenomen, Jan. Ja, toch? Goed, ik heb het zonnetje meegenomen en het duurt nog tot volgende week, heb ik gehoord. En daarom draai ik voor mij en voor Siska. Siska, ik weet dat je zit te luisteren, lieverd. We hebben een prachtige vakantie gehad. Heimwee, Danny Everett, samen met Andres.

Ja, vaarwel mijn dromenland. Maar ik weet heel zeker dat ik jou weer terug ga zien. Goed, de koepel houdt boven heel Europa warmte vast. In Nederland wordt het de komende dagen zonnig en droog. Vandaag kan het kwik zelfs oplopen tot 30 graden. Ook in andere delen van Europa zet men zich schrap voor de warmte. In Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje worden recordtemperaturen verwacht. En volgens Meteo France zijn de temperaturen in een paar dagen tijd met 15 graden opgelopen. En natuurlijk, het Franse Weerinstituut spreekt van een hittekoepel, waarbij de warmtelucht als een deksel werkt, waardoor de warmte wordt vastgehouden. En ook Meteo France verwacht de hoogste temperaturen tussen maandag en woensdag. En door het hoge drukgebied wordt het de komende dagen ook heet in Groot-Brittannië. De temperaturen zullen naar verwachting maandag een piek bereiken, met 33 graden in Zuid-Engeland en de Midlands. Daarmee sneuvelt het huidige mei-record van 32,8 graden. En in Spanje, voor de mensen die daar op dit moment zitten, wordt het ongeveer 28 graden langs de Middellandse Zee en 33 graden in Madrid. De Spaanse weerdienst EMET waarschuwt dat de temperatuur in West-Spanje kan oplopen tot 38 graden. Nou, en hier gaat het ook wel weer warm worden, Jan. Ja, toch? Maar ik heb het ook meegemaakt. 40 graden in Semarang. Ja, het was daar ontzettend warm. Ik denk dat Semarang de warmste stad is, denk ik. Maar goed, ik heb het meegemaakt. 40 graden. Ik heb het overleefd, hoor. Daar niet van. Nog even een klein spreukje. Dierbaren moeten missen doet heel veel pijn. Maar onze dierbaren zouden niet anders willen dat we verder gaan met ons leven. Goed, we hebben het toch maar goed vergeleken.

met andere derde wereldlanden. Hè? Want hier in Holland wordt er veel gemopperd. Hè, Jan? Veel gemopperd. Ja, toch? Ja, dat is... Het is niet goed, zei Jan. Te warm en dan is het weer te koud. Ja, maar zeg af en toe ook eens... Ach, we hebben het toch nog wel goed. En daarom ook... Zing lekker mee met Ricky Aron. What a wonderful life.

Wonderful Life, ja. En ik zou zeggen, geniet van het leven. En ja, dat doet iedereen natuurlijk wel. En dat proberen we allemaal in goede gezondheid. Vooral dat is ontzettend belangrijk, dat je gezondheid goed blijft. Hè? Goed, ik ga iets vertellen over Pinksteren. En dit artikel heb ik toen ontvangen van mijn lieve vriend Richard Tielman. Goedemorgen, Rich. En in 2026, hè, dat is nu, valt Pinksteren op 24 en 25 mei. Het woord Pinksteren komt van het Griekse Pentecoste. En dat betekent 50. Pinksteren wordt namelijk gevierd op de 50ste dag na Pasen. En tussen deze twee feestdagen zit nog hemelvaart op de 40ste dag na Pasen. En omdat Pasen niet op een vaste datum valt, schuift de datum van Pinksteren elk jaar mee. En dat gaat over tradities en rituelen met Pinksteren. Pinksteren was eeuwenlang verbonden aan bijzondere tradities en rituelen, waarvan er in de loop der jaren veel verloren zijn gegaan. We leggen een aantal tradities uit. Tijdens Pinksteren werden in de middeleeuwen duiven losgelaten in de kerk. De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als een duif die neerdaalt over de apostelen. En de duif staat voor hemelse inspiratie en vooral vrede. Dat hebben we nu echt nodig, vrede. Goed, en voor de ziel, het deel van de mens dat volgens gelovigen ook na de dood blijft leven. En vanaf de middeleeuwen werd Pinksteren in Nederland ook wel Rozenpasen genoemd, omdat er tijdens de Pinksterverieringen uit de kerkgewelven rozenbladeren werden neergelaten als symbool van de neerdaling der vurige tongen. Mogelijk duiden de rozenbloemen ook op een verwantschap met folklorische feest van de Pinksterbloem. Daar heb je het, Pinksterbloem. Ah, die zien er ook zo schattig uit, hè? Zoals het in Oost-Nederland heette, Pinksterbruid. Ga straks even verder. Heel belangrijk dat we nog even blijven bij het Pinksteren. He, dat we toch nog eerbiedig blijven. Want Pinksteren 24 vandaag en natuurlijk morgen 25, tweede Pinksterdag. En voor de thuiskomers. Voor de thuiskomers heb ik een verzoekje. En dat zijn Patricia en Roy Hemmler, die op 5 mei terug zijn gekomen uit New York. Ja, en natuurlijk voor Siska Nelson en Lenny, terug uit Indonesië, heeft Babes een verzoekje aangevraagd. Wat lief, Babes, maar je bent niet de enige, hoor. Er zijn nog meer verzoekjes. Oké, ik had gedacht dat zij als eerste verzoekjes had. Dat had zij gedacht voor deze zondagmorgen. Maar er zijn meerdere verzoekjes, Babes. Maar bedankt voor dit nummer. Welcome home.

Ja, en bedankt, Peeps. En natuurlijk voor iedereen die ook weer terug is van de vakantie. Natuurlijk, welkom home. Ik ga nog even verder met het artikel over Pinksteren. Lange tijd was het feest van Pinksterbruid een ode aan het voorjaar. Het mooiste meisje van het dorp werd door de jonge mannen tot Pinksterbloem of bruid gekozen en met bloemen versierd en gekroond. De bloem of bruid symboliseerde het begin van een nieuwe zomer, maar ook de seksualiteit en de vruchtbaarheid. Het feest is inmiddels vrijwel overal verdwenen. Ja, dat bedoel ik nou, hè? Wat mooi is, verdwijnt altijd. Goed, en op de... Even kijken. Het volgende is, al vanaf 1612 verhandelde men op de kop van de koemarkt in Purmerend, koeien, ossen, paarden, varkens, bokken en geiten. De drukste marktdag met de meeste bezoekers was lange tijd Pinkster 3. Goed. Ja, nooit van gehoord. In de Zaanstreek was de derde Pinksterdag een feestdag die zijn oorsprong heeft in 1579. In dat jaar wilden Spaanse troepen op 30 mei eerste Pinksterdag via Jisp en Wormer oprukken naar Purmerend om Waterland in handen te krijgen. Dat is niet gelukt. En twee dagen later, op derde Pinksterdag, vierde de Zaanstreek een grandioos feest. Tot 1985 is dit jaarlijks herhaald. En ik denk dat het er ook niet meer is. Nou, even dat waren een paar citaten natuurlijk. Dat waren een aantal Pinkstertradities in Nederland. Maar Pinkstertradities vinden wij ook in bijvoorbeeld Duitsland, Italië, maar ook in Indonesië. Pinksteren is een groot feest met veel buitenactiviteiten in Duitsland. Een traditioneel gebruik is de Pfingstossen, waarbij een os met bloemen wordt versierd en door het dorp werd geleid. Ook worden huizen en tavernes versierd met berkenbomen. En wat doet Rome? In Rome is Pinksteren een belangrijk feest, waar elk jaar ter gelegenheid van deze heilige dag rozenblaadjes gegooid worden in het Pantheon. En de Romeinse brandweer gooit de blaadjes door het gat in het dak van de koepel, waarna ze natuurlijk naar beneden dwarrelen op de mensen. Wat mooi. En door de lichtinval en de dwarrelende rozenblaadjes ontstaat er een bijzondere sfeer in het Pantheon. En het is natuurlijk bijna magisch. En wat doet Indonesië? Nou, tijdens Pinksteren wordt in Indonesië de oogst naar de kerken gebracht. Dit omdat Pinksteren oorspronkelijk een oogstfeest was. Ze noemen dit unduh unduh, wat lekker of letterlijk vruchten plukken betekent in het Javaans. Unduh unduh. Nou, en de kerk staat dan vol met groenten en fruit. In de afgelopen jaren is dit wel minder geworden. En sommige bewoners hebben een klein stuk grond en kunnen hierdoor niet veel van hun oogst offeren. En tegenwoordig brengen steeds meer mensen enveloppen met geld in plaats van hun oogst. En dat kan ook, hè? Dat kan hier natuurlijk ook. Gewoon een envelopje geven en dan komt het allemaal natuurlijk goed, hè? Dat is Pinksteren, Jan. En dat is vandaag en morgen. Moeten we niet vergeten. Wat gaan we doen? Ja, het volgende verzoekje. Familie Bloemhart, goedemorgen. Ja, want wat hoor ik? Jullie vertrekken woensdag richting de Molukken. En namens de hele familie een hele goede reis toegewenst. En natuurlijk ook namens Radio Marihatti en het volgende nummer is aangevraagd. Een heel mooi Moluks nummer. En dat heet Maluku. MUZIEK

Maluku, familie Bloemhart. U vertrekt aanstaande woensdag richting de Molukken. Ik wens u een hele mooie reis. En natuurlijk ook namens de hele familie. Een klein gedichtje over Indië. Lief Indië. Beelden uit mijn Indië-jaren. Uit het land van tropenzon. Heel wat schoons mocht ik ervaren, tot de oorlog wreed begon. Moest mijn Indië dra verlaten, ging op weg ver over zee. Maar ik hou jou in de gaten, lief schoon moederland Tabé. Koffie Toebroek, Klapamuda, Lumpur, Chendol en Saté. Sambal Gorengs, Spekkoek, Manga, Babi Pangang en Paté. Al die fijne, lekkere dingen hebben wij hier ingevoerd. Terang Bulan kan een ieder zingen en raakt dan vaak innerlijk geroerd. Ook de Guling en Botol Chebok zijn bij ons nog steeds in huis. En op oudjaar een Ayam Kodok met een Indische bowl in klus. In kluis Indische familiefeesten, ook wel Kumpulans genoemd. Met verhalen over geesten, Gunaguna is beroemd. Veel verhalen over geesten, stille kracht, door velen vaak vernoemd. Kan nu ook hier fijn vertoeven, in mijn vaderland. Wel eer over Indië heerlijk snoeven. Ben zo altijd in de weer. Over jou zal ik steeds verhalen. Zing ik mijn moederland, zing de liedjes vele malen. Want met jou heb ik een band. Al dat heerlijks vaak verhalen of herhalen. Blijf jouw kind, lief Indië, moederland. Lief Indië. Goed, het volgende verzoekje, nou, is eigenlijk van mij. En speciaal wil ik het gedraaid hebben voor Harold en Ria van Beten. Goedemorgen, lieverds, die ik in Bali had ontmoet. En daar ook ze zijn daar ook natuurlijk van hun stichting Kolewa in Bali. En over deze stichting zullen Harold en Ria binnenkort hier bij Radio Marihatti alles over vertellen. En ik weet heel zeker, Harold en Ria, dat jullie onze prachtige eiland in de zon zullen missen. En natuurlijk ook speciaal voor jullie. Ja, natuurlijk het mooie nummer van Harry Belafonte, Island in the Sun.

Island in the Sun. Ja, speciaal voor Harold en Ria van Beten. Ik wens jullie natuurlijk een hele mooie Pinksterzondag. Goed, ik had het over, net bij het begin van Mariatti, over het plaatsje Semarang. He? En ik weet heel zeker dat heel veel Indische mensen daar zijn geboren of hebben gewoond. Want ik weet ook nog uit verhalen van mijn moeder dat ze als jong meisje ook daar even had gewoond. En nu heb ik een bezoekje gebracht. Ik ben daar geweest en samen met Siska. En ook Siska is...

is daar geboren. En het is ook heel speciaal voor haar om weer terug te zijn in haar geboortestad. Want even, kijk, ik ga even naar het volgende verhaal. Ook Semarang is rond de 10e eeuw. He, dus rond de 10e eeuw een vissersstadje en heet dan Bergota. En aan het eind van de 15e eeuw bezoekt de moslimgeneraal Cheng Ho Zheng deze havenstad met een Chinese vloot van 62 schepen. Hij wil diplomatieke en handelsrelaties aanknopen. Oké, maar de moskee die hij laat bouwen is nu een tempel. Klenteng Sampo Kong of Gedung Batu. Op 5 oktober 1705 wordt Semarang uiteindelijk officieel een VOC-stad. Een VOC-stad, het vijfhoekige stenen VOC-fort aan Kali Semarang met 5 bastions tussen haakjes zee. Het heet Zeeland, Amsterdam, Utrecht, kun je nagaan, hè? Raamsdonk en Bunschoten geheten. Want toen ik daar liep, hè, in de straten, dan zag ik ook nog Nederlandse namen staan. En hoe leuk is dit, hè? Ja, het staat bekend als de Vijfhoek of Simpang Lama. Hier ontstaat de Kota Lama, en daar heb ik gelopen, die uitgroeit tot een handelsstad. Er komen tabaksplantages in het vruchtbare gebied rondom Semarang en er worden tussen haakjes spoorwegen aangelegd. De Semarang Joanna Stoomtrammaatschappij, SJS, opent er toen al in 1882 de lijn Jumatan-Jomblang. En maak vooral, als u daar bent, want dat heb ik ook gedaan, een wandeling door Kota Lama met zijn 105 oude koloniale gebouwen op 34 hectare. Maar de gebouwen zien er zeer vervallen uit. Maar dat is niet waar. Ze hebben het helemaal gerenoveerd nu. Hè? Ik ben er zelf geweest. Want aan de vroege Herenstraat, dat heb ik ook gezien, de Herenstraat, nu Jalan Letnan General Suprapto, staat de Gereja Blenduk, de koepelkerk. En die staat er nog, ja. Ik heb er zelfs foto's van gemaakt. En dit gebouw is gerenoveerd in samenwerking met Nederland. Dus dat zei ik net, het is allemaal heel mooi gerenoveerd. En over station Tawang, in 1914 ontworpen door ingenieur Lot Blauwboer, schrijft Paula Gomez in Sudah Laatmaar natuurlijk dit artikel over Semarang. En dat wil ik u even meegeven. Daar ben ik geweest en het heeft me best wat gedaan toen ik al die Nederlandse namen daar zag staan. En te bedenken dat heel veel Indische Nederlanders daar toen ook hebben gewoond en natuurlijk geboren zijn. Hoe mooi is dit, hè? Semarang, het is wel 40 graden, Jan. Het was 40 graden. Ja, maar ja, oké, hè? En het is eenmaal zo. Het is niet anders. En ik ben blij dat ik daar geweest ben. Goed, ik ga mijn lieve vriendin, want zij is jarig geweest, ik was er niet. Ik ga mijn lieve vriendin Els Michiels. Goedemorgen, lieve Els. Je was jarig geweest, hè? En alsnog, lieve Els, gefeliciteerd. En ik zou zeggen, lieve schat, blijf gezond. En voor ons zingt onze lieve vriend Peter Hübner zijn eigen geschreven lied. Heel mooi, Peter. My Indo Memories Never Fade.

Maar Peter, memories is never fade. Kijk nog even naar... weet u wat ik daar ook tegenkwam? He? Dat is zo leuk, maar dat heb je hier natuurlijk ook in de toko's. Kousenband. Ja, kousenband. De kacang panjang. Zag ik zo hangen daar, hè? Op de passer. En het is een lange peul, hè? Die kacang panjang. Wij noemen het kacang panjang. En hier noemen ze het kousenband. En in Suriname ook. Is een lange peul, lijkend op een uitgerekte sperzieboon. En de kousenband wordt gekweekt in tropische Aziatische gebieden en in Zuid-Amerika. Vermoedelijk komt hij oorspronkelijk uit tropisch Afrika. Maar ik denk dat ik straks verder ga, want Jan zei al, Len, je moet opschieten, want je kan nog een laatste plaatje draaien voor 10 uur, hè Jan? Dat gaan we dan maar doen. Een verzoekje. Karin en Hans Kopijn, bedankt voor jullie lieve welkomstkaart. 17 mei waren jullie ook nog 25 jaar getrouwd geweest. Ik wens jullie nog vele gelukkige jaren samen. Jullie hebben dit lied aangevraagd en dat laten we nu horen. This Old Heart.

Joy Adams, speciaal voor Karin en Hans Copijn. 25 jaar getrouwd geweest, hè, 17 mei. En natuurlijk, ik wens jullie nog heel veel liefde, warmte en gezondheid samen. Ik ga toch nog even de kacang panjang afmaken. We hebben nog even tijd, zei Jan. Ik had het over die plant, hè, de kousenband. Is een lange peul, lijkend op een uitgerekte sperzieboon. De kousenband wordt gekweekt in tropische Aziatische gebieden en in Zuid-Amerika. Vermoedelijk komt hij oorspronkelijk uit tropisch Afrika. En de lange groene peul, de vrucht van de plant, bevat als hij doorrijpt een 15-tal niervormige bruine of zwarte zaden. Dus dat kan weer gebruikt worden. De wetenschappelijke naam van kousenband is sesquipedalis, wat op zijn uitzonderlijke lengte duidt. En sesquipedalis is Latijn voor anderhalve voet lang. Een peul van 90 centimeter is geen uitzondering, maar zulke lengtes vereisen een lange groeiperiode onder warme omstandigheden, zoals in Zuidwest-Azië, het Caribisch gebied of op Hawaii, waar de kousenband ook wordt geteeld. In Nederland imiteert men het gewenste klimaat met verwarmde kassen of polytunnels. Goed voor kousenbandjes van 30 tot 40 centimeter. Ja, dat staat echt niet voor. Want de lange peulen bevatten foliumzuur, kalium en andere mineralen, naast de vitamine B1 en B6. Kousenband groeit aan een klimmende plant die gemakkelijk uitschiet tot 4 meter hoogte. Bloeiende kousenbandjes openen 's ochtends met een bleekgeel-violette bloem en deze verkleurt volledig naar blauw nog voor hij 's middags wordt gesloten. En de smaak van kousenband lijkt op die van sperzieboon, maar is krachtiger. Het vlees is sappiger. Nou, even een klein artikeltje, eigenlijk geschiedenisje over de kousenband. Goed, houd pen en papier bij de hand, lieve luisteraars. Wat gaan we klaarmaken? He? Houd papier en pen bij de hand. Een heerlijke sambal. We gaan de sambal balado klaarmaken. En dit komt uit de Padang keuken. Het is een heel lekkere sambal, he? Heel makkelijk te maken. Dus dat gaan we klaarmaken. Maar het is Pasen, het is Pinksteren, Jan. Het is Pinksteren. En wat gaan we dan ook klaarmaken? Ik heb een lekker gerechtje meegenomen. En dat is de klappertaart. De klappertaart, Jan. Ja, en wat is klappertaart? Kokostaart, hè? Het is ontzettend lekker. Ook heel makkelijk te maken. Het is zo klaar voor 6 tot 8 personen. Binnen 40 minuten hebt u een lekkere klappertaart voor... Nou, vandaag zijn de winkels dicht. Morgen denk ik... Ik weet het niet. Halve dag, zei Jan. Dat denk ik. Maar de toko's niet, hoor. Maar mensen die kokos in de vriezer hebben... Hè, of klapper in de vriezer, die kunnen dit gerecht klaarmaken. Het is een heerlijk recept. En ik zou zeggen, pen en papier bij de hand. En dan krijgt u sambal balado en de klappertaart. Ja, en ik hoor de tune. Ik ga er even tussenuit voor het nieuws van 10 uur. En daarna ben ik weer terug met het tweede uurtje van Radio Mariahatti. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Radio Mariahati.

Ja, we zijn er weer met het tweede uurtje van Radio Mariahatti. En ik begin meteen met een heel mooi gedichtje. En het heet Een bladzijde. Ik sla een bladzijde om in het boek over mijn leven. Zoveel is me afgenomen, maar ook zoveel gegeven. Veel herinneringen komen naar boven die ik niet snapte, maar toch in bleef geloven. Momenten met een lach, maar ook momenten met een traan. Nu is het tijd om het boek dicht te slaan. De rotzooi laat ik achter me. Het mooie wil ik niet kwijt. Dat stop ik in mijn hart. En daar blijft het voor altijd. Een bladzijde. Voor al mijn luisteraars, ja, er zijn ook heel wat in Spanje. Maar ook voor hen die nu in Spanje zijn en genieten van de vakantie. Ik zou zeggen, geniet allemaal van de mooie momenten. En natuurlijk, hè, pas ook daarop voor de zon. Dat wordt zo vaak gewaarschuwd, hè Jan. Goed inwrijven en noem maar op. Maar goed, ik voor al mijn Spaanse luisteraars in Spanje. Een mooi nummer, Playa de Barcelona.

schiereiland. Je hebt de Minahassa en de Minahasse. De regio bestrijkt een gebied van 27.515 vierkante kilometer. En dat bestaat uit vier regio's, namelijk Bolang, Mongondo, Gorontalo, Minahassa en de kleine eilanden van Sangihe en Talaut. De belangrijkste bevolkingsgroep in de regio zijn de Minahassa. De regio is ook bekend om haar vruchtbare aarde die een tehuis vormen voor een gevarieerd planten- en dierenleven, zowel op het vasteland als in zee. Bedekt door de groene bladeren van palmbomen en kruidnagelplantages biedt het land tevens een grote variatie aan vruchten en groentes. Want de fauna omvat onder andere zeldzame dieren zoals de maleo-vogels, de couscous, de babirusa. En ja, wat is nou de babirusa? Dat is een hertzwijn. Hè? De anoa, dat is een dwergbuffel. En de tankasi, en dat is de Tarsius-spectrum. Minahassa is een van de weinige gebieden in Indonesië die vrijwel geheel christelijk zijn. Hun eerste contact met Europeanen was de aankomst van Spaanse en Portugese spijshandelaren. Pas toen de Nederlanders hun land betraden, werden de Minahassa christelijk. De Nederlandse invloeden bloeiden op en onderdrukken de bestaande tradities. De naam Minahassa refereert aan de confederatie van stammen en bestaande monumenten zijn getuige van het systeem van stammen en clans uit de oudheid. Voor de kust van de stad Manado ligt het vulkanische eiland Manado Tua. En dat heet Oud Manado, Manado Tua. En een prachtig duikgebied. Het eiland Bunaken is een van de meer bekende eilandjes in dit gebied. Maar we hebben natuurlijk ook de Minahassa-volk. De Minahassa, tussen haakjes alternatieve schrijfwijze Minahassa, hè, of Minahassers, is een etnische groep die zich bevindt in de provincie Noordse Lebes van Indonesië. Men spreekt daar Manado-Maleis, ook wel bekend als Minahassa-Maleis. De Minahassa zijn een van de weinige volkeren in Indonesië die vrijwel geheel christelijk zijn. Hun eerste contact met Europeanen was de aankomst van Spaanse en Portugese spijshandelaren. En ik zei het al, pas toen de Nederlanders hun land betraden, werden de Minahassa christelijk. En de Nederlandse invloeden bloeiden op en onderdrukten de bestaande tradities. Ja, en zo is het toen destijds gegaan. Hè? Minahassa, een prachtig gebied trouwens. En ook een mooi volk. We gaan even Jan en Inge Wiggers wil ik een hele goede morgen toewensen, Jan. Want wat hoor ik? Jullie waren afgelopen week alweer 40 jaar getrouwd. Mooi, hè, Jan. 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd samen. En natuurlijk namens Robert en Kitty. Natuurlijk namens Radio Marihatti, lieve Jan en Inge. Van harte gefeliciteerd. En natuurlijk, jij bent een Elvis-fan. Daarom ook dit nummer. I can't help, fall in love again.

Jill, en dat doen jullie al 40 jaar. Lieve Jan en natuurlijk Inge Wiggers. En ik weet dat het nog niet zo goed gaat met de gezondheid van jullie. Maar wij wensen Robert en Kitty en natuurlijk ik jullie heel veel sterkte. Heel veel sterkte samen. En wist u, lieve luisteraars, dat Indonesië is namelijk één van de grootste cacao-producten is ter wereld. Indonesische cacao, een wereld van smaak. Nogmaals, Indonesië is één van de grootste cacao-producenten ter wereld. Maar de meeste mensen weten niet dat wanneer ze chocolade eten, het belangrijkste bestanddeel daarvan, namelijk de cacao, wel eens uit Indonesië zou kunnen komen. Indonesische cacao heeft een unieke smaak en wordt steeds populairder in de wereld van de tussenhaakjes bean to bar chocolade. Voor de meeste mensen is chocolade een zoete snack. Iets wat je tussendoor eet wanneer je zin in zoetigheid hebt of snel even wat energie nodig hebt. Ja, dat zeggen ze wanneer je veel chocolade eet, dat je energie krijgt. Nou, ik eet helemaal geen chocolade. En Jan denk ik ook niet, maar we hebben hartstikke veel energie. Ja, weinig, hè? En toch heb ik energie, maar goed. Dat kan, hè? Vaak proeft alle chocolade zo ongeveer hetzelfde. Met het enige verschil dat je kiest van puur of melk. Maar wist je dat chocolade eigenlijk heel anders hoort te proeven dan zomaar een zoete hap met een romige chocoladesmaak? Oké, chocolade kan namelijk heel veel verschillende smaken in zich hebben. Van tropisch fruit tot noten, kruiden en specerijen, zonder dat deze smaken aan de chocolade zijn toegevoegd. Hoe kan dat dan? Nou, daarvoor moeten we even wat dieper duiken in hoe chocolade nu eigenlijk wordt gemaakt en waar het vandaan komt. Chocolade wordt gemaakt van cacao. Cacao is de boon uit de vrucht die aan de stam van de cacaoboom Theobroma cacao groeit. Wanneer je de bonen uit de vrucht haalt, kun je daarvan chocolade maken. En die bonen worden daarvoor eerst gefermenteerd, daarna gedroogd, geroosterd en tot slot vermalen en gemengd met een beetje suiker. Door secuur te kijken naar het fermentatieproces en de juiste manier van drogen en roosteren, kun je uit de cacao heel veel verschillende smaaktonnen tonen naar boven halen. Cacao is een boon die enkele duizenden smaaktonen in zich kan hebben en is daardoor een uniek ingrediënt in de voedselindustrie. Toch wordt daar pas sinds kort echt gebruik van gemaakt. We vinden dat scala aan smaken namelijk niet terug als we een reep van de grote merken uit het schap van de supermarkt pakken. Gelukkig kun je inmiddels via gespecialiseerde tussenhaakjes online winkels wel een enorme verscheidenheid van chocolades vinden, waarbij je dat wel kunt ontdekken. Maar dat had een lange en lange weg te gaan. En straks nog even een stukje geschiedenis. Toch wel leuk om te weten, hè, over de cacao en hoe dat natuurlijk gemaakt wordt tot chocola. Goed. Cindy van Wijk, goedemorgen. Cindy van Wijk uit Hengelo. En ik moest erbij zeggen, uit Overijssel. Ja, heeft het lied Sajojo aangevraagd voor haar vader, Don van Wijk. En papa was 82 jaar geleden in Nederlandse Nieuw-Guinea geboren, Lenny. En aanstaande woensdag vertrekken wij naar zijn geboorteplaats Manokwari. Het is nu natuurlijk geen Nederlandse Nieuw-Guinea meer, hè? Irian Jaya is het nu, hè? Of je kan ook Indonesië zeggen. Nou, lieve schatten, ik wens jullie heel veel plezier. En natuurlijk een hele goede vlucht toegewenst. En lieve Don, ik wens je natuurlijk. Het wordt natuurlijk ook emotioneel voor jou, dat weet ik, hè. Eindelijk kan jij weer terug naar jouw geboorteplaats, Manokwari. En
jouw dochter zei al, misschien is het de laatste keer voor papa. Nou, ik hoop het niet, maar ik zou toch zeggen, heel veel plezier samen in Manokwari. En dit lied is natuurlijk een lied van de Papua. Ja, dat komt daar vandaan. Sajojo.

Zwijgen, zweeg, gezwegen. Een boek geschreven door Johnny Laporte. Dit boek is een verhaal opgedeeld in 3 episodes. Het begint als een realistische familiegeschiedenis met subtitels die typische Indische taferelen beschrijven. De inhoud gaat over Indisch zijn vanuit het perspectief van een generatie die met trauma het voormalige Nederlands-Indische is ontvlucht en die aan de poort stond van een nieuw ongewis leven. Onderwerpen als liefdesgeschiedenissen, verboden liefde, jaloezie, een buitenechtelijk kind, weemoed, verdriet en vriendschap komen langs. Gaandeweg doet suspense zijn intrede en ontwikkelt de roman zich tot een crime. En welhaast episch misdaadverhaal met tal van thriller-elementen. Voor deze debuutroman put Johnny Laporte royaal uit zijn eigen familiegeschiedenis en zijn eigen belevenissen. Zwijgen, zweeg, gezwegen. Zoektocht naar een mysterieuze grootmoeder. Alfred Burney, Vogels rond een vrouw. Al 25 jaar voor het verschijnen van zijn bekroonde bestseller, De Tolk van Java, schreef Alfred Burney zijn eerste postkoloniale roman. Vogels rond een vrouw. En daarin maakt de lezer voor het eerst kennis met Alan Noland. Inderdaad, één van de vertellers in De Tolk van Java en het alter ego van Alfred Burney zelf. In Vogels rond een vrouw raakt Alan Noland als kind in de ban met portret van zijn mysterieuze grootmoeder, die magische krachten zou bezitten. Eenmaal volwassen gaat hij op zoek naar wie zij was en reist hij naar Java om haar graf te bezoeken. Ook de Indische vader met het onverwekte oorlogsverleden duikt op in Vogels rond een vrouw, dat wegens hernieuwde belangstelling opnieuw in een verbeterde druk is uitgegeven en als een voorgeschiedenis op De Tolk van Java kan worden gelezen. Alfred Burney. Als laatste, Verborgen Vader. Geschreven door Dido Michielsen. In Verborgen Vader gaat Dido Michielsen de sporen van haar vader na. En zij ontdekt dat ze hem eens verafgoodde en daarna verafschuwde.

Hetzelfde herhaalt zich tijdens het schrijven van dit boek. Rudy Michielsen was alles voor Dido, maar die liefde slaat om in afkeer voor de onbetrouwbare man die haar moeder terecht buiten de deur werd gezet. Die afkeer is haar pantste. Na zijn dood dringen zich meer vragen aan. Waarom zat hij altijd zo vol met leugens? Kwam dat door wat hem in een Japans krijgsgevangenschap was overkomen? En wat spookte hij uit in de strijd tegen de Indonesiërs, van wie hij nota bene zelfs afstamde? Dido reist naar Nederland, Japan en Indonesië om verklaringen te vinden. En uiteindelijk vindt ze niet de vader van vroeger terug, wel een verdwaalde mens die haar teleurstelt, maar voor wie ze toch mededogen en zelfs wat liefde probeert te voelen. Verborgen vader. Drie boeken hier bij Radio Marihatti. En zo met de vakantietijd is het ook fijn om boeken te gaan lezen. Hè? Goed, ik ga... ik wil natuurlijk het volgende doen. Ik wil Wim Mathieu, goedemorgen, slamat pagi lieve Wim, van harte beterschap wensen, Wim. Gelukkig gaat het al wat beter, dat heb ik natuurlijk van Lia gehoord. Het gaat wat beter met je herstel. En ik zeg het altijd, een ongeluk ligt in een klein hoekje, lieverd. En nu plan, ja? Gewoon lekker herstellen en... dan komt het natuurlijk helemaal goed. En speciaal voor jou zingt Andy Tielman Turn Around.

Turn around, lieve Wim. Nogmaals, heel veel beterschap toegewenst. Een hele mooie Pinksterdag vandaag samen met Lia. Goed, ik kreeg een appje van Lisa Hofstee uit Spanje. Goedemorgen, Lisa. Lisa, je vroeg het lied Bengawan Solo te draaien voor jouw ouders die vandaag eerste Pinksterdag 50 jaar zijn getrouwd. Wat mooi. En ja, natuurlijk wil ik Bob en Carla Hofstee ook namens Radio Marihatti feliciteren. Hè? En ja, ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag van samen daar in Spanje. En natuurlijk blijf ook genieten van Radio Marihatti. Gefeliciteerd. Ik wil dit nummer ook draaien voor Siska Nelson. Goedemorgen, Sis. Ja. Samen hadden wij een onvergetelijke vakantie gehad. En hebben natuurlijk mooie herinneringen overgehouden. Siska, ook aan dit lied heb jij herinneringen. En ook speciaal voor jou dit mooie nummer. Terang Bulan, gezongen door de Sumatra Boys.

0: Dit is een speciaal kookrecept bij Radio Mariati.
1: Ja, en dat wordt heel bijzonder, de sambal balado. Balado, dat betekent met chili. Want deze sambal is een basissambal die bijvoorbeeld met gebakken aubergine, gebakken kip of met gefrituurde kleine anchovies gegeten kunt worden. Dan hebt u dat tenminste al klaar. Ja, toch? Goed, wat hebt u nodig voor deze heerlijke sambal balado? 100 milliliter zonnebloemolie. 100 milliliter zonnebloemolie. 3 shallotjes. Fijn snijden. 2 teentjes knoflook. Ook fijn snijden. 12 rode lomboks. In fijne ringen gesneden. 10 kleine rode rawits, dat zijn die hele kleine lombokjes, hè? In fijne ringen snijden. Ik zeg altijd Spaanse pepers, hè? Die zijn mooi groot. Hè? 3 centimeter laos in fijne plakjes. 3 salmblaadjes gekneusd. 5 limoenblaadjes ook gekneusd. 1 stengel citroengras. Het taaien. Buitenste blad moet je gebruiken. Dus 1 stengel citroengras. Het taaie buitenste blad verwijderen en de kern in ragfijne ringetjes snijden. 2 tomaten in dunne parten snijden. 1 theelepel palmsuiker en 1 theelepel zout. U hebt nodig voor deze heerlijke sambal balado 100 milliliter zonnebloemolie. En als je dit klaar hebt, dan kun je gewoon lekker met gebakken aubergine eten, gebakken kip of vis, of noem maar op. Hè. 3 shallotjes in fijne en dunne plakjes gesneden. 2 teentjes knoflook in fijne plakjes snijden. 12 rode grote lomboks in fijne ringen. 10 rode rawits in fijne ringen snijden. 3 centimeter laos in fijne plakjes, 3 salmblaadjes gekneusd, 5 limoenblaadjes ook gekneusd, 1 stengel of stengel citroengras, want het taaie buitenste blad verwijderen en de kern in ragfijne ringetjes snijden, 2 tomaatjes in dunne parten, 1 theelepel palmsuiker en natuurlijk zout naar smaak. Het bereiden. U verhit de olie in een koekenpan op middelhoog vuur. Fruit er natuurlijk al omscheppend de shallotten, knoflook, lombok, de rawits, de laos, de salmblaadjes en de limoenblaadjes zo'n 10 minuten in. Dus alle ingrediënten even in de olie verhitten. 10 minuutjes. Voeg het citroengras, de en natuurlijk tomaten, palmsuiker en het zout toe en bak 5 minuten mee. Dus voeg het citroengras, tomaten, palmsuiker en het zout toe en bak 5 minuutjes mee. Maal de gebakken sambal in porties in de vijzel tot een grove sambal. De sambal is nu klaar voor gebruik en wil je een droge sambal, bak de sambal dan nogmaals zo'n 10 minuten in een koekenpan op middenhoog vuur. Doe de sambal in een wekpot of glazen pot met schroefdeksel en dek af met een laagje olie. Koel bewaren is de sambal zo'n 4 weken houdbaar. Helemaal

smakelijk allemaal. Dus ik zou zeggen, niet smakelijk eten. Ja, dat kan natuurlijk wel. Hè. Het kan ook ontzettend pittig zijn. Maar dit is natuurlijk een heerlijke sambal balado. En nu de klappertaart. U hebt nodig voor deze klappertaart 10 gram wit brood zonder korst. 200 milliliter volle melk. 4 eieren. 100 gram witte basterdsuiker. 1,5 eetlepel roomboter op kamertemperatuur. Plus wat extra om in te vetten. 1 zakje klappa muda, jonge klapper. Dat kunt u, dat is een jonge kokosnoot, hè, in de diepvries bij de toko krijgen. Een merg van een halve vanillestokje, zout naar smaak. U hebt nodig 100 gram wit brood zonder korst. 200 milliliter volle melk, 4 eieren, 100 gram witte basterdsuiker, 1,5 eetlepel roomboter op kamertemperatuur, plus wat extra om in te vetten, 1 zakje klappa muda, jonge kokosnoot te verkrijgen in de diepvries bij de toko, en een merg van een halve vanillestokje of vanillepoeder en zout naar smaak. Het bereiden. Scheur het brood in kleine stukjes en week het brood in de melk. Brood natuurlijk in kleine stukjes scheuren en week het even in de melk. Klop de eieren samen met de suiker tot het schuimig is. Voeg dan de roomboter toe en mix het geheel 5 minuten goed door. Voeg daarna het brood, de klappa muda, vanille en het zout toe en meng het geheel goed door. Vet een ovenschaal in met boter en giet het beslag hierin. Stoom het geheel in 20 minuten gaar. Zet nog even onder de grill voor een mooi bruin laagje. Nou, en dat is weer het recept van deze zondagmorgen. Natuurlijk Pinksterochtend, de klappertaart en natuurlijk de sambal balado. Goed, het was weer twee receptjes hier bij Radio Mariahati. Kies in de mailbox.

Ik ga toch nog even verder met een stukje geschiedenis over de cacao. Al meer dan 5000 jaar genieten mensen van cacao. 5000 jaar. Oorspronkelijk werd alleen gebruikt als heilige drank voor feesten en religieuze ceremonies in Centraal- en Zuid-Amerika. Door onder andere de Maya's en de Azteken. Rond die tijd was de cacao alleen in de regio rondom de Amazonegebied te vinden. Pas in de 16e en de 17e eeuw verspreidde de cacao zich over de hele wereld. Toen de Europese kolonisten het gewas meenamen naar hun koloniën, onder andere Afrika en Azië. De Spanjaarden namen het rond 1600 mee naar de Filipijnen. En van daaruit vond de cacao zijn weg naar Indonesië. Ook Nederlandse kolonisten namen cacao op hun reizen mee naar Indonesië. Zo, ook dat weten we dan weer, hè? Goed, en dan gaat het volgende. Ik wil de twee hele lieve mensen groeten. En dat zijn Jan en Ellie Klok, wonende in Bali. Goedemorgen, van hieruit. Daar is het al middag, Jan en Ellie. Jullie hebben in Bali een mooi stekje gevonden en wonen alweer heel wat jaartjes in Bali. Leuk om jullie te leren kennen. We hebben elkaar ontmoet, hè? En hopelijk tot de volgende keer. Nou, ik hoop het ook, in goede gezondheid. En ik wens jullie natuurlijk beiden ook natuurlijk heel veel liefde en warmte. En geniet van jullie plekje daar in Bali. Daar hebben jullie het hartstikke fijn samen. En natuurlijk, het nummer heb ik bij me, namelijk gezongen door The Cats. Het mooie nummer One Way Wind. Lieve Jan, lieve Ellie Klok, lieve groetjes van mij.

Ja, en speciaal voor Jan en Ellie Klok, wonende in Bali. Ze wonen al heel wat jaartjes daar, lieve luisteraars. En ze hebben het ontzettend naar hun zin daar. En ja, hopelijk tot heel gauw. Ja, in goede gezondheid, zeg ik altijd. Ik kijk naar de tijd, ja. En natuurlijk, wat zei je? Kan nog net. We gaan eruit met het mooie nummer Line Sala Line.

En natuurlijk wil ik, zie hem staan, lieve luisteraars. Mijn lieve collega Onno. Onno, hartstikke bedankt, hè? Want bij mijn afwezigheid heb je toch geprobeerd muziek te draaien voor Radio Maria. Prima kassie, Onno. Ja, zo heb je met lieve collega's die elkaar toch willen vervangen. En hij heeft zijn best gedaan. Dank je wel.

Salalijn. En met Lijn Salalijn. Ik kijk even naar Onno aan de overkant. Die is gek aan het doen. Maar ja, hij is hartstikke blij. Want ook het weer is hier in Apeldoorn bijna 30 graden, denk ik. Maar ja, het zal wel niet zo zijn. Maar het komt wel. Ik hoop dat u hebt genoten van Radio Mariahatti deze zondagmorgen. Pinkster, eerste Pinksterdag. Ja, ja, morgen tweede Pinksterdag. En ik wens alle zieken beterschap, alle jarigen natuurlijk van harte gefeliciteerd. Onno zei net, Lenny, wil je alles aanlaten in de studio? Want ik heb live muziek. Ja, hij heeft live muziek om 12 uur. Met zijn programma Muziek Melange. Ja, en natuurlijk Jan Trimakassi. Dankjewel. Ik wens u een hele mooie Pinksterdag. En u weet het, hè, volgende week dan ben ik er weer met Radio Mariahatti. Dag allemaal. Geniet van elkaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Bij een uitslaande brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is één persoon overleden. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat er geen gewonden waren. De politie heeft het overlijden bevestigd. De 27 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag werden aangehouden op Utrecht Centraal, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blokkeerden rond gisteren meerdere sporen. Een actie die vooraf door de Utrechtse driehoek was verboden. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari heeft een LNG-tanker de straat van Hormuz verlaten richting India. Het gaat om het schip Alhambra, dat LNG vervoert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Bloomberg op basis van scheepstrekkinggegevens. En de Fender Stratocaster is al 70 jaar een icoon in popmuziek, geliefd bij topgitaristen en amateurs. Fender won een rechtszaak in Duitsland om namaak te verbieden en eist nu dat Europese fabrikanten stoppen met verkoop. Dit leidt tot veel kritiek en zorgen over banenverlies.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
4: Radio Apeldoorn.
5: U bent nog verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan beginnen met Bach. Een viool partita nummer 1 in B mineur. En het wordt gespeeld door Frank-Peter Zimmerman. En dat is een Duitse violist die nog bij Kramer heeft gestudeerd.

Ja, het is altijd heerlijk om met Bach te beginnen. En de overgang naar Vivaldi is ook altijd plezierig. En we gaan naar een concert in C-114. En het wordt gespeeld door het ensemble Allemando. En dat is een mandoline-ensemble, viool, mandola. En het wordt gespeeld door Alon Seriel op mandolin, Francisca Anna Hadjou op viool en Francisco Lieberts op mandoline, Juliane Eber-Schultz op mandola, Steffen Trekel op mandoloncello. Kijk, en dan hebben we nog de harp, Vincent Kipildis. En dit is een opname uit 2023 uit Bremen.

Ja, dat zijn dus allemaal hele oude instrumenten. En dat klinkt toch wel prachtig. En we blijven even bij de snaarinstrumenten. En we gaan naar een strijkkwartet. Nummer 4 in C mineur. En het is een andante tranquillo. En het wordt gespeeld door het Noors strijkkwartet. En we gaan luisteren naar muziek van Peter Heise. Die is geboren 1830 en overleed 1879. En het was een Deense componist. En hij is het best bekend geworden door zijn opera Drat ook Marsk, King and Marshal. Heise's ouders probeerden hem te pressen om een advocaat te worden. Maar hij scoorde zo hoog op muziek op school dat de directie daar zei: nee, je moet gewoon muziek gaan beoefenen. En dat is wat hij heeft gedaan. En

Ach, das ich hören sollte. En de vertaling is: Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust, o heilrijk God. Weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Ja, dat zijn mooie woorden en dat zouden we misschien eens wat vaker moeten horen. En dan is er in oktober, ja, dat is pas 30 oktober... dan verandert de grote kerk in Apeldoorn in een betoverende concertlocatie vol kaarslicht en live muziek. En er is keuze uit twee bijzondere candlelight-concerten. De tijdloze elegantie van de Vivaldi's Vierjaargetijden en de moderne energie van Coldplay en Imagine Dragons. Dat is een avond waarin klassiek en pop samenkomen in een intieme, sfeervolle setting. Wij gaan luisteren naar Vivaldi's Lente. En dat is een deel van de Vierjaargetijden. Het is een allegro.

Ja, hier moet u nog wel behoorlijk lang op wachten. En wel tot eind oktober. Maar goed, ze mag de pret niet drukken. En met kaarslicht, ja. We moeten nog aan de zomer beginnen, dus dat is nog geen optie. Maar het is denk ik toch wel een mooi vooruitzicht.

luisterde zojuist naar La Campanella. Dat is oorspronkelijk een virtuoos vioolconcert van Niccolo Paganini. En dat is door Franz Liszt bewerkt tot beroemd pianowerk. Hoewel het niet in de klassieke standaardbezetting bestaat...

maar tegenwoordig fantastische arrangementen, speciaal voor cello en piano. En waarin de cellopartij de snelle, klokachtige melodieën virtuoos overneemt. Ja, een prachtig stuk.

U luisterde zojuist naar de Passaglia voor altviool. En dat is gecomponeerd door de Noorse componist Johan Halvorsen. En die leefde van 1864 tot 1935. En is geroemd om de dramatische en krachtige dubbelgrepen in de opening. Gevolgd door een reeks van variaties die een breed scala aan contrasterende stemmingen en stijlen laten horen. Door zowel de viool als de altviool. Halvorsens Passacaglia was oorspronkelijk geïnspireerd door het laatste deel van Händels suite nummer 7 in G klein voor klaversymbool. Hoewel er sterke overeenkomsten zijn tussen het hoofdthema van de twee stukken, breidt Halvorsen zijn Passacaglia uit en eindigt met een creatieve plotwending, terwijl Händels suite in G klein zoals verwacht somber eindigt. Eindigt Halvorsen op een Picardische terts. Een G-majeur akkoord dat het stuk geschreven in G-klein triomfantelijk afsluit. En wat u geluisterd heeft net, dat was een stuk gespeeld door de cellist Chris Christ en de violist Jonathan Stone. Nou, het is zeker een dramatisch stuk te noemen, maar wel prachtig. Ja, en dan gaan we naar een Mononoke hymn van de Prinses Mononoke film. En het is een soundtrack. Het is geschreven en gecomponeerd door Joe Hisashi. En het wordt gezongen door de countertenor Jacob Joseph Orlinsky.

En hiermee zijn we ook alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek op Pinksterdag. En we sluiten af met een strijkkwartet nummer 1 in D mineur, het Adagio con Espressione. En het wordt gespeeld door het kwartet Quiroga. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige Pinksteren. Maar blijft u ook vooral luisteren, want na ons komt Onno met lichte muziek. En wie weet is er daarna ook nog wel sport met Pinksteren. Kijkt u ook vooral op de website, daar vindt u ook allerlei informatie. En natuurlijk op ons YouTube-kanaal, daar kunt u ook allerlei interessante tv-programma's vinden. En allerlei korte nieuwsitems. En nogmaals, we hebben dus weer de licentie terug. Dat is heel fijn. Dat betekent dat wij straks ook weer live te zien zijn. Dan hoeft u ons niet meer te zoeken. Dan kunt u ons gewoon kijken op de lokale tv-zender. En ook beluisteren via de FM. Nogmaals, een hele goede Pinksteren. En tot volgende week. Dag!

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Muziekmelange.

0: Van harte welkom bij Muziek Melange. En u bent gewend dat ik altijd alleen presenteer. Maar vandaag, de technicus is Olaf Bos. En we hebben live muziek. Eerst even afkondigen. Sammy Kershaw, prachtig hè, die country swing. Memphis, Tennessee. En tegenover mij zitten Roland Verstappen en Margrethe van der Laar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Gezellig.
0: Ja, we gaan 2 uur genieten. We gaan het hebben over jouw boek. We gaan het hebben over jullie muziek. We gaan opnames van jullie laten horen. We gaan er gewoon een hele gezellige muziekmelange van maken. En kunnen jullie misschien nu al... Ik ga nu al afwijken van de playlist. kun je nu al iets spelen?
2: Wij kunnen natuurlijk altijd iets spelen, ja.
0: Zullen we al iets gaan spelen?

0: die gitaar ligt het niet vandaag.
1: Nee, hè? Prachtig, jongens. En ik had een aantal nummers ook opgeschreven. Dat ik dacht van, dat is leuk voor mij als verzoekje. Wat ik graag van jullie zou willen horen. We gaan eerst even naar jou toe. Kun je een beetje voorstellen, qua zangeres, wat voor een type zangeres je jezelf ziet? Hoe zou je jezelf categoriseren?
0: Inmiddels heb ik mijn muzikale DNA een beetje gevonden, met veel hulp her en der. En ik ben toch echt wel die vertellende zangeres. Ik hou van de kleinkunst, ik hou van de mooie liedjes, van de verhalen in een liedje. Dat is wel echt waar mijn hart ligt.
1: Ja, en in dit liedje zagen we natuurlijk zo'n heel duidelijk verhaal.
0: Ja.
1: Want hoe zit dat voor jou? Zit het ook in kleine dingetjes? Het gaat om het kleine geluk in plaats van het grote geheel?
0: 1000%. Zeker, ik denk over de jaren. Als je jong bent en dan gaat alles nog snel en dan wil je veel en dan moet het allemaal gebeuren. En zeker in deze fase van mijn leven denk ik dat juist die kleine dingen, gewoon lekker bij je gezin zijn, buiten lopen met je hond terwijl de zon schijnt, een glaasje wijn op z'n tijd. Weet je, dat zijn de dingen die het maken. Absoluut, ja, zeker.
1: Het zijn echt die kleine heerlijkheden die je leert waarderen in het leven. In plaats van alles maar na te streven naar allerlei. Ik wil een jacht, ik wil

0: gewenst?
1: Oh yes, Satchmo, Louis Armstrong. Ik probeer ook een beetje die heesheid in mijn stem te krijgen. En de bare necessities. Roland, goedemorgen. Nou, jij zit al wat langer in het vak dan Margrethe qua zang.
2: Ik denk dat ik zo'n beetje in mijn 40ste jaar zit nou.
1: Ja. Ja. Want hoe is dat begonnen vroeger? Wat was het begin van jouw carrière?
2: Het jongerenkoor.
1: Oeh.
2: Ja, Amtosh. Always music to show. Maar wij zeiden altijd, always money too short. Ja. Enfin, maar daar is het mee begonnen. Ik was 15 en ik kwam als gitarist in een jongerenkoor terecht. En ik zong niet mee, maar ik zat naast de organist. En
1: maar wat was dat een beetje van My Go Row, The Boat is Shore? Was het
2: nou ja,
1: soort?
2: Dat soort dingen. Maar ook Jesus Christ Superstar hebben we nog gedaan. En er waren ook best pittige partijen. En daar heb ik ook echt gewoon gitaar leren spelen. Hè. En dat is gewoon echt zo van, nou ja, dit moet. En dat moet op de juiste manier. Dus was wel een motivatie.
1: Dus daar is de basis gelegd, zeg maar. En toen geleidelijk aan ben je eigen pad gegaan.
2: Nou, op een gegeven moment, ik had een voorliefde voor twee dingen. Dat was zeg maar de singer-songwriter uit de 70er jaren. De Crosby, Stills, Nash & Young, Neil Young, James Taylor, Joni Mitchell, weet je, The Band en dat soort dingen. Daar was ik helemaal weg van. Ik had een hele mooie collectie platen. Ik werkte ook in de platenzaak in mijn vrije tijd. En muziek, dat was zo'n belangrijk ding in mijn leven. En op mijn 15e kreeg ik een gitaar. En toen ging ik ook niet meer uit. Ik ben bijvoorbeeld zo'n jongen die tot zijn 21ste gewoon op zijn kamertje gitaar zat te spelen. En ik had nog nooit alcohol gedronken. Ik zeg maar iets, ik heb het ingehaald.
3: Zeg, dat heb je goed gemerkt.
1: Ik wou zelf de vraag zeggen van, is dat later gecompenseerd?
3: Helemaal, maar, dat kan ik getuigen, ja.
1: Maar het zegt wel iets over jouw passie voor die gitaar. Dat je ik zie die kleine Roland op het zolderkamertje pingelend met de Everly Brothers nummers.
2: Nou ja, precies dat. Hè. En Paul Simon, hè, dat was mijn held. En daar heb ik eigenlijk gitaar van leren spelen. En het leuke is, in die tijd had je dus geen computers, dus ook geen internet. En ik moest alles doen uit van die boeken. En de blues en folk en fingerpicking, dat was mijn ding. Dat is eigenlijk nog steeds wel.
1: Maar eigenlijk heeft het ook wel zo'n charme. Hè? Nu heeft alles met alles digitaal. Maar dat je vroeger gewoon, ook toen ik een jaar of 12 was, waren er amper nog computers.
2: Nee, waren er niet.
1: Ik ben ook wel blij dat ik in dat tijdperk nog ben opgegroeid. Want nu zie je ook die computers echt voortdurend de bron ook

0: zijn van stress en druk en sociale.
1: Ja, zeker.
2: Nou ja. Nou ja, de heel verontrustend bericht vond ik inderdaad dat heel duidelijk de grote techbedrijven heel bewust bezig zijn met het in de band krijgen van mensen via social media. En dat, dat is natuurlijk, dat vind ik wel een verontrustend bericht. Ik ben jarenlang docent geweest, 35 jaar lang docent Engels voor een middelbare school. En ik heb het natuurlijk zien groeien van geen computers naar alles wat we nu hebben. En ik vind het bijvoorbeeld heel mooi, de school waar ik gewerkt heb, inmiddels ben ik gepensioneerd, maar die hebben dus nou gewoon gezegd van geen social media, geen telefoons, die leveren ze aan het begin van de dag in, einde van de dag kunnen ze hem ophalen.
0: Zie je steeds vaker nu gebeuren.
2: Nou, en als je ziet wat dat met leerlingen doet, die zijn eigenlijk helemaal niet boos of wat dan ook, maar die zijn blij.
0: Die zijn denk ik opgelucht, want er valt een heel stuk spanning. Ja. Cijfers die via magister verschijnen. Druk van leerlingen. Online pestgedrag. Dus even helemaal er valt een hele druk, letterlijk een last van je af als je het apparaat gewoon een aantal uren weg.
2: Maar dat dus. Maar in ieder geval, je vroeg waar het bij mij begon.
0: Ja.
2: En ik kwam op een gegeven moment in aanraking met een folkband. En daar speelde Ierse muziek. En daar ben ik gitarist, zanger geworden. En dat heb ik jarenlang gedaan. Als mannetje van 17, 18, 19. En daarna kwam ik in de band van Gerard van Maasakkers terecht.
0: Ah.
2: En Gerard is natuurlijk de Brabantse held, onze troubadour, puur zang. En Gerard is echt een grote ster. En daar heb ik jarenlang als gitarist gewerkt met hem voor de vaste mannen. En toen kwam op een gegeven moment het moment dat ik in 1993 de kans kreeg om een album te maken met Peter Koelewijn. En daar stond een liedje op, dat heet Helemaal Niets. En dat werd een hit.
0: En dat werd een hele grote hit.
2: Nog niet eens. En het stomme is, dat moet ik natuurlijk niet zeggen van mezelf, maar het is nog niet eens een hele grote hit geweest. Het heeft 32 gestaan of zo in de top 40. Maar nog steeds is het een liedje wat iedereen kent.
0: Het heeft geresoneerd echt in de jaren daarna. En overal waar je komt, helemaal niets.
1: Ja,
2: het was zo'n liedje. En aan de ene kant zit het je in de weg, omdat iedereen je met dat liedje associeert. En eigenlijk krijg je niet meer de kans om andere dingen, kanten van jezelf te laten horen. Maar ja, aan de andere kant, het geeft mij nou nog steeds de mogelijkheid om muziek te maken. Zoals ik het wil, dus.
0: Ja, absoluut. Ja. En je hebt dus die volktijd en het begeleiden van Gerard.
2: Ja.
0: En natuurlijk je eigen werk. Maar ik weet niet hoe goed jij nu nog na dit gesprekje met mij bij stem bent. Als ik jou, kan ik jou uitnodigen voor een straatje van Vermeer te zingen?
2: Dat is absoluut.
1: Oh, daar word ik ook heel gelukkig van.
2: Dat was mijn allereerste single.
0: Ik vind het zo'n leuk nummer, ja.
2: Goed, daar gaat-ie.

0: Prachtig, hartelijk dank Roland Verstappen en het straatje van Vermeer. Ja, sommige nummers raken je gewoon. En ik heb dit nummer meerdere keren beluisterd. En het blijft gewoon, je wordt meegezogen naar die tijd terug. Het blijft gewoon een heerlijk nummer waarin je helemaal kan verliezen.
1: Mooi zo.
0: Ik vind het heel mooi. Ja, en ik ga jou ook direct aan het werk zetten als het mag.
2: Oh.
0: Kan jij één groot wonder, kan je dat zingen of moeten we dat...
2: Ja, ik denk wel dat ik dat kan. Kunnen wij dat? Ja, hè?
1: Kunnen wij.
2: Ja, kunnen wij. We hebben het wel eens vaker gedaan.
1: Ja.
0: Ja, jullie...
2: Overigens geschreven door Roland deze.
0: Oh, nou, het is een prachtig nummer.
2: Ja, absoluut.
1: Ja?
0: Ja.

0: meeste werkjes. Ja.
1: Margrethe van der Laar en één groot wonder. En ik ga vragen aan Olaf, de opname De Tijd staat klaar. Dat is de nieuwe single van Margrethe. En dat is werkelijk een topnummer met een hele mooie tekst. Wie heeft het geschreven?
0: Ikzelf.
1: Nou kijk, dan kan het ook niet misgaan.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Ik had een hele goede leraar altijd. Dus, ja. Nee, heb ik zelf geschreven. En altijd wel, moet ik eerlijk zeggen, Roland is altijd een beetje aan de zijlijn. En die stuurt dan altijd bij. Want als ik blijf gaan, dan heb je een liedje van 10 minuten. Want ik heb al veel te veel tips.
1: Ja, maar het is goed dat je een beetje de corrigerende invloed had in
0: dus
1: de marge.
0: Zeg maar de man met de rode stift die zegt, nou, dat moet allemaal niet. Maar die heb ik zelf geschreven. En eigenlijk omdat ik vind dat in deze tijd veel te veel mensen zich bezighouden met dingen. Dat ik denk, nou, wat jammer. Je had ook je tijd gewoon goed kunnen besteden. En leuke dingen kunnen doen. En blij en gelukkig kunnen zijn. En ondertussen kies je ervoor om je of hele negatieve dingen te storten. Veel mensen die zichzelf volledig verbouwen. En respect voor iedereen. Maar wat jammer dat je niet gewoon je karakter mag houden. En oud mag worden op de manier zoals het eigenlijk de bedoeling was. Dus ik vond daar iets van. En dan schrijf ik daar een liedje over.
1: Vaak als een soort onvrede met jezelf. Ja. Als een soort niet de stress aankunnen. Dat mensen die neiging, zoals jij dan zegt, jezelf te verbouwen. Dat het ook uit de huidige tijd speelt. Ja. Dat het daarmee te maken heeft. En het is jammer, we gaan er straks ook nog zeker op terugkomen waar mensen zich mee bezighouden en wat ze beter niet kunnen doen. En dat is gewoon heel, heel erg jammer. Maar eerst ga ik Olaf vragen om... Ik hoorde dat laatste collega bij een ander radiostation zeggen, ik ga het nooit meer doen hoor, om de knopjes in te drukken.

Ja, wat heb jij nog meer van plannen op muziekgebied? Want we hebben dus nu de tijd. Je hebt mij ook iets prachtigs over de app gestuurd in het Engels. Ik durf je bijna niet te vragen of je dat hier kan, want dat kan wel.

0: Waarschijnlijk niet.
1: Nee, dat gaat hem niet worden, denk ik.
0: Nee, maar dat misschien een andere keer. Nee. Jullie komen er verder
1: toe. Ja, het komt nog wel een keer. Nee, ik heb eigenlijk... Ja, hoe lang duurt het programma? Wat zijn mijn plannen? Nou, sowieso komt er in augustus nog een nieuwe single. Daar ben ik nu hard mee bezig. En dat vind ik ook heel leuk. Wordt echt een heel blij liedje. Ja. Er komt er nog een leuke samenwerking. Maar dat gaan we nog niet vertellen. Maar hij komt er wel. Dus dat wordt
0: en dat wordt een cover voor het nummer met jou naar de regenboog van Frans en Marianne.
1: Nou,
0: en
1: heb jij, het geraden.
0: Dat jij dan op die achtergrond... Ik wil met jou naar de regenboog. Nee, dat wordt
1: nou,
0: het niet.
1: Nou, heb je het geraden. Wordt niet, maar het wordt wel... We gaan volledig out of the box. Dus het wordt heel ik heb er heel veel zin in. Het wordt heel leuk. Dus dat gaat komen. Ik ga dit jaar voor het eerst een kerstliedje maken.
0: Oh.
1: Maar ik hou niet zo van kerst. Dus dat is ook een uitdaging. Dus ik ga eigenlijk een anti-kerstliedje maken. Het gaat eigenlijk over dat ik vind dat het jammer is... dat we alleen die 2 dagen per jaar stilstaan bij elkaar. Dus dat komt er nog. Nou, ik ben lekker aan het schrijven. Ik ben van alles aan het doen.
0: Het is vaak niet dat alleen. Vaak worden in oorlogslanden waar ze het hele jaar bommen naar elkaar toe gooien... staakt het vuren vanwege het kinderke. En daarna, dan denk ik, het kinderke, de Heere Jezus is er nog steeds.
1: Nou,
0: waarom gaan we hiermee door?
1: Nou, dus daar ben ik nu mee bezig. Dus het wordt ook heel leuk. En die ga ik waarschijnlijk in Spanje opnemen. Dus dat wordt Nederlands-Spaans. Het wordt heel leuk.
0: Maar dat betekent dat ik jou nog wel een paar keer minimaal aan de telefoon ga krijgen. Want
1: dat hoop
0: dan krijg
1: ik toch.
0: Dan bij alles wat er nieuws verschijnt van jullie, gaan we weer. En dat spreek ook met Dennis zo af, gaan we dat zo regelen.
1: Leuk.
0: Wij gaan walsen. Ik ga Olaf... Ben jij een beetje goed in de wals, Olaf? Kan jij dan? Nee, Olaf is niet zo goed in de wals.
1: Nee, jammer, ja.
0: Nee, we gaan walsen met jouw prachtig nummer van Roland... via het systeem laten horen.

0: Ja, we besteden ons leven met een heleboel dingen die we beter niet kunnen doen. En dingen vooral ook mensen zwart maken en mensen niet in elkaars waarde laten. En ook mensen neerzetten op een manier die waar ik niet van gediend ben, maar heel veel, waar ik denk heel veel mensen toch echt wel van geschrokken zijn. Ik heb hier het boek voor me. Ja. Koningin van de escort Margaretha's dubbelleven. Waarbij jij beticht wordt door sommige mensen in de uitingen van mensenhandel. Ja. En dan denk ik, degene die dat schrijven, kunnen beter eerst even naar de dikke vandalen gaan om te kijken wat mensenhandel is.
1: Ja.
0: En ik zeg, ik doe dit ook omdat ik dit aan iemand een tijdje geleden vermeld had dat ik jou wilde uitnodigen. Er werd gezegd, ja, maar die mevrouw zit in, er werd zelf gezegd, in de prostitutie. Mm-hmm. Margrethe, vertel.
1: Nou, ja, je hebt het boek voor liggen, dus je kan een keer terugstaan. Ik heb er 2 boeken over geschreven inmiddels. Ik heb heel lang inderdaad een dubbel leven geleid, waarbij ik een bedrijf had in de prostitutie. Dus mensen moeten goed begrijpen dat er verschil is tussen ondernemer zijn of in de prostitutie zitten. Daarbij heb ik respect voor iedere sekswerker in ons land. Laat ik dat voorop stellen. Hartstikke veel zelf. Ik heb heel lang een bedrijf gehad in die scene. En er is van alles gebeurd. Er is ook van alles misgegaan. Ik heb genoeg fouten gemaakt. Daar zeg ik helemaal niks van. Ik ben zeker niet vrij van alle blaam.
0: Maar je bent ook gewoon mens, hè?
1: Ja. En hoe je dan inderdaad neer wordt gezet. En hoe dat dan... Kijk, mijn probleem is een beetje dat in de media... Als ik kijk naar de media 30 jaar geleden, dan was het verslaggeving. Vandaag vind ik de media opiniemakers. En dat vind ik een probleem. Kijk, het is prima om te vertellen wat er in de wereld gebeurt. En daarom heb ik dus er 2 boeken over geschreven. Staat alles in. Ik heb mezelf ook niet gespaard. Dat is het verhaal vanuit mijn kant. Dat is mijn waarheid. Het is jammer als mensen denken dat ze daar een bepaalde draai aan moeten geven voor de views of de likes of de kliks of wat dan ook maar. En zo een verhaal creëren wat gewoon niet klopt.
0: Maar vooral een verhaal creëren zonder de basic achtergrondinformatie en blindelings op bepaalde statements af te gaan. En daar dan, vooral als je in een belangrijke functie zit, je bent een influencer of je hebt een mening die ertoe doet, dat mensen jou gaan volgen en dan meegaan, laten we gewoon zeggen, in de bagger.
1: Nou, dat is het natuurlijk een beetje. En dat is misschien ook, jullie hadden het er net al over, het gevaar van vandaag de dag. Het is allemaal social media, het is supersnel. Weet je, je zegt het nu en over 2 minuten weet de halve wereld het. Het blijft er ook, hè, als het eenmaal online staat. Het gaat ook niet meer weg. En het is een heel gevaarlijk iets. En ik vind ook daarom mogen we daar best een beetje met zorg mee omgaan. En voordat je iets zegt over iemand, überhaupt moet je altijd iets zeggen? Dat is mijn vraag. En we zien het nu ook gebeuren met een Ali B, een Peter Gillis. En ik zeg niet dat die mensen niks verkeerds hebben gedaan. Dat zeg ik niet.
0: Nee, maar soms
1: er zijn
0: mensen nog
1: voor.
0: Ja, en soms zijn mensen ook nog helemaal niet veroordeeld.
1: Dat.
0: En daarbij vind ik er ook een scheidingslijn. Ook al stel dat er nou een heleboel dingen wel waar waren, dan is er nog steeds de zangeres Margaretha. En er is, als dat al waar was, wat dus niet zo is, dan was er ook dat verhaal.
1: Nou, dat, kijk, en je mag best zeggen, goh, ik vind dat je als persoon, luister, ik heb te weinig belasting betaald. Heb ik gedaan. Ja, daar hebben heel veel ondernemers gedaan, maar het mag niet. Dus daarvoor ben ik gepakt. En dat is fout. Dat had ik niet moeten doen. Ik had dat netjes, ik had mijn boel op orde moeten hebben. Ik heb sorry gezegd, ik heb alles betaald wat ik moest betalen. Ja, is het, mag ik dan gewoon door? Of moet ik de rest van mijn leven horen, ja, maar je hebt toen te weinig belasting betaald.
0: Ja,
1: dat is het dingetje.
0: Maar ook hoe legitiem is het om belastingontduiking gelijk te stellen aan mensenhandel?
1: Dat ook. Het is ook de branche waarin je zit. Daardoor worden natuurlijk direct altijd bepaalde vergelijken getrokken. Dat is ook een dingetje. En ik nogmaals, daarom zeg ik ook, je mag mij alles vragen. Ik heb het allemaal zelf opgeschreven. Mijn leven is letterlijk en figuurlijk een open boek. En dat is ook prima. Mijn probleem is dat ik het zorgelijk vind wanneer er inderdaad verhalen worden gecreëerd en mensen daarmee... je raakt mij er niet alleen mee. Maar ik heb ook nog een gezin. Ik heb ook kinderen. Een van mijn dochters, die heeft zelf een bedrijf in die branche. Die wordt daar indirect weer door geraakt. Omdat er gezegd wordt, ja, maar dat is de dochter van. Ja, dat klopt. Dat is mijn dochter. En dat is een heel hardwerkende, jonge, vrouwelijke ondernemer.
0: Die en
1: die
0: wordt daar dan
1: doet.
0: In meegetrokken.
1: En die wordt daar dan weer in meegezogen. Dat ik denk, van, ja, maar dit is niet eerlijk. Zij hoort wel een eerlijke kans te krijgen.
0: Wat ik ook niet eerlijk vind, is dat iemand een mening heeft. Iemand zet jou neer als prostituee.
1: Ja.
0: En wil dan vervolgens, dat is stap 2, zoveel mogelijk mensen in die mening. En dat snap ik dus niet. Wat voor ziekelijke geest hebben wij dat wij dan zoveel mogelijk mensen daarin mee willen trekken? Waarom willen wij dat andere mensen jou dat ook vinden? Ja. Stel dat ik Olaf nou niet aardig vind. Ik vind Olaf heel aardig.
1: Ik vind Olaf allemaal aardig.
0: Ja, Olaf. Maar stel dat ik nou een probleem heb met Olaf. Waarom zou ik dan proberen dat andere collega's hem ook...
1: Ja,
0: ik vind dat een heel gek iets.
1: Ja, mensen willen op een of andere manier altijd following creëren of zo. Die willen altijd creëren dat heel veel mensen daar dan in meegaan. Terwijl Ik vind nogmaals, een mening is prima. Je mag alles van mij vinden. Je mag ook dingen tegen mij zeggen. Vind ik allemaal niet erg. Maar kijk, wel, er is iets anders. Een mening of een oordeel, dat zijn twee dingen. Je kan pas een oordeel hebben als je het hele verhaal kent. En daarbij moet je ook denken, moet je een oordeel hebben? Want is het aan jou om te oordelen? Ja. Ik bedoel, soms mogen we ook gewoon zeggen, nou, dit vind ik ervan.
0: Nou, wij willen vaak prima. Dingen om zelf belangrijk, zoals RTL op Boulevard dat ook, om zelf belangrijk gevonden te worden voor de likes en om het op te leuken. Waarbij we totaal voorbij gaan aan dat je iemands leven verruineert en je niet op de feiten baseert. Dus dat heeft mij vooral heel erg gestoord.
1: Nou, ik vind het fijn dat je het zegt. Ik sta volledig achter jouw mening daarin. En ik hoop gewoon dat mensen, nogmaals, ik heb hele brede schouders en een olifantenhuid. Het is wel prima.
0: Nee, maar
1: Er zijn heel veel mensen die bewust of onbewust geraakt worden door de uitingen van anderen.
0: Je moet zo oppassen met ook wat je zegt en wat je doet. Ik zei tegen iemand, vorig jaar, misschien luisteraars ga ik het deze zomer ook wel doen, ik heb geen flauw idee, heb ik een landentour gedaan van land naar land. En toen dacht ik, ik ga ook Israël doen. Maar dan ga ik ook Palestijnse en zangeressen doen. En onze manager zei ook, doen.
1: Ja.
0: Maar zoveel mensen in mijn vrienden- en kennissenkring, en ook mensen die nu wel blijven luisteren, hoor. Mensen, het is geen aanval op jullie. Maar hebben gezegd, ja, dat kan niet. Want die mensen gooien bommen. Nou, voor zover ik het weet, heeft Esther Ofarim nooit een bom gegooid op de Gazastrook.
1: Nee.
0: Dus ik denk, ik heb daar ook wel een mening over. Ja. En ik vind, maar als ik muziek van Esther Ofarim draait, wil dat niet zeggen dat ik Netanyahu's beleid goedkeur.
1: Nee. Dus dat zijn twee. Kijk naar wat er met Marco Borsato is gebeurd de afgelopen jaren. En niet alleen met Marco Borsato, maar met zijn band. Met zijn backing vocals, met zijn producers. Met zijn jarenlang gewoon geband. En dan laat ik in het midden of dan wel of niet de rechter heeft gezegd, je bent niet schuldig. Dus laten we ons daar ook aan vasthouden en prima. Maar dan denk ik, voor wat? Waarom moest heel Nederland daar overheen vallen? En waarom moesten
0: nou
1: ja, mensen alle rechten spelen?
0: Wat ik ook vond, bijvoorbeeld, afgezien van wat heeft Ali B. wel of niet gedaan. Ja. In de Deventer Stentor stond een interview met een meisje die ook meegedaan had met The Voice. En die had nooit enig contact met Ali. Maar die zei, ja, ik vond het ook een enge man. En ik kan me wel voorstellen dat hij dat gedaan heeft. Wat is daar dat de 14-jarige Habiba daar een mening over heeft?
1: Ja.
0: Waarom is dat in godsnaam interessant?
1: Ja. Ja,
0: en ik vind, wij gaan, voordat ik jullie laat zingen, gaan wij iets anders doen. Ik ga Olaf naar de playlist laten gaan. En we gaan naar een dame die Griekse rebetikos combineert met populaire muziek. Katerina Kouka, zie je het staan? En Megales Agapes, vrolijkheid.

En voordat we zometeen kunnen ze geestelijk op instellen, vragen of er nog een nummer gezongen kunnen worden, blijven we in de wereldmuziek. Deze week uitgekomen van Parnokrast, Sziatek Sziganok, zigeunermuziek uit Hongarije.

0: Geert en Siganok, gezongen door Parno Grast. We gaan niet met zigeunermuziek verder, maar wel met een heel mooi nummer. Kunnen we eerst even iets over vertellen en dan gaan wij naar jouw kracht.
1: De kracht, ja. Dat is ook eentje eigenlijk uit de oude doos inmiddels.
0: Ja.
1: Staat op mijn album Het Kleine Geluk. Is geschreven door Robin van Beek en Tjeerd van Sanen.
0: Ja.
1: Heel lang geleden, tijd op de plank gelegen. En toen hebben we eruit gepakt, afgestoft en er iets nieuws van gemaakt.
0: En wat is de essentie van het nummer, Margeta?
1: De essentie is dat mensen soms heel even zich moeten realiseren dat ze echt veel meer kunnen dan ze zelf denken.
0: Ja.
1: En dat je jezelf soms best wel eens even van denken, nee, maar kom op, hé, dit kan ik

0: best.
1: Nou, ik denk dat dat een nummer is waar heel veel mensen kracht uit kunnen putten. Ja. En misschien het zelfvertrouwen een boost kunnen geven. En ja. Vaak moet je ook gewoon tot dat besef komen van... En ook andersom, er zijn ook best wel sommige mensen die denken dat ze van alles kunnen.
0: Dat is een heel ander liedje.
1: Dat is een ander verhaal. We gaan nu afdalen naar die kracht.
0: Kracht.
1: The podium is all yours.
0: Thank you.

0: prachtig.
1: Blijft een lekker liedje.
0: Ja, en kunnen putten uit kracht en daaruit kunnen bouwen om ook zelf wat zelfgroei, zelfontwikkeling te krijgen. En
1: absoluut.
0: Bewustzijn van je eigen en sterke kanten, dat is... is een prachtige gedachte. Hebben wij nog tijd voor het nieuwe van de Gypsy Kings? Señorita.
1: Ik zie een moeilijke blik.
0: Ja, maar we hebben nu 5 minuten. Dus als je hem... doe maar als je wil. Ik wil je niet tegenspreken, Olaf, maar op mijn verantwoording. Doe maar. De nieuwe van de Gypsy Kings, Señorita.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Ja, 21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij daarover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dat heeft ECB-bestuurder Hotsman gezegd.

0: gezegd tijdens een tweedaagse vergadering van EU-ministers van Financiën op Cyprus. De aanhoudende spanningen zouden voor toenemende economische onzekerheid en hogere energieprijzen zorgen. Hierdoor kan de inflatie opnieuw oplopen. Voorlopig houdt de ECB de rente echter nog ongewijzigd. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. En kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Muziekmelange.

0: Nino Ferrer en Agatha. En vandaag te gast Roland Verstappen en Margrethe van der Laar. Wat is tot nu toe het hoogtepunt in jouw carrière? Standaardvraagjes. Wij hadden gezegd dat straks, we gaan niet standaardvraagjes, maar dit vind ik zo'n standaard ding. Ik ga het gewoon doen. Wat is het leukste wat je tot nu toe overkomen is, afgezien het feit dat je Roland hebt leren kennen?
1: Nou, dat is misschien, dat is natuurlijk absoluut het leukste. Hij zit ook heel dichtbij. Dus
0: ja. Nee, je kan ook nu niet zeggen van, dat had ik liever niet gewild. Ik had, ik had liever met Stef Eckel gewild.
1: Nou ja, maar die wilde mij niet. Dus ja. Nee, dat is niet waar. Jeetje, wat leuk. Nou, ik denk dat voor mij.

0: Het mooiste over de linie genomen. Ik heb heel veel mooie dingen mogen doen. Ik heb voor de vakantiebeurs natuurlijk jarenlang. Ik mocht voor Tino Martin in zijn voorprogramma staan. Voor Rolf Sanchez. Voor, ik heb heel vaak voor mensen mogen staan. Ik dacht, nou, vind ik heel bijzonder. Ik denk dat wat ik het meest bijzonder vind overal in mijn carrière, dat ik zoveel heb mogen leren van mensen die al heel veel bereikt hebben in mijn optiek. En die hun kennis zo rijkelijk met mij hebben gedeeld. En waardoor ik zoveel meer weet en zoveel anders muziek maak. Dus dat is voor mij het grootste goed geweest.
1: En kan je daar zo'n voorbeeld naast Roland van noemen? Van iemand die jou inspiraat?
0: Jodie Piper, Ingrid Simons, Eva Simons. Treintje Oosterhuis. Weet je, echt mensen die gewoon al heel, heel veel gedaan hebben. Heel veel kennis hebben. En die Ingrid Simons zei ooit tegen mij, nou, de backing vocal, samen met Jodie Piper natuurlijk van Nederland.
1: Ja.
0: Die stuurde mij van, je moet naar die producer en je moet daar gaan en je moet dit en dat. En toen zei ik, ja, maar wat lief. En waarom? Ze zegt, je moet leren van de beste. En ik ga je zoveel helpen als ik kan. Want zo heb ik het ook gedaan.
1: Maar dat is fijn dat je dat soort mensen in je netwerk hebt. En je noemde een naam op van de zangeres die het vaakste hier een telefonisch interview heeft gegeven. Dat is Treintje Oosterhuis.
0: Oh, echt waar, ja?
1: Ja, als ze in avond doorkomt, dan komt er. En als dank heb ik van haar gratis concertkaartjes. Ik ben daarheen geweest, naar haar Stevie Wonder concert. En ik zat samen met José, een vriendin van mij, op de vierde rij. Ook hele mooie exclusieve kaarten. Het is zo lief.
0: Ze is echt lief. En zij is zo muzikaal. En ze is zo, zij deelt zo graag. En, dat heeft mij echt iets gedaan. Dat ik zoveel heb mogen leren. Ik ben natuurlijk laat begonnen in de muziek. En dat ik nu, de muziek die ik maak, die komt echt door alle invloeden die ik heb gehad van mensen die me vooral hebben geleerd mezelf te zijn.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wel, we hadden het straks over de verrotte mensen die proberen iemand kapot te maken. Maar het is ook altijd dat er altijd wel mensen zijn die, zeg maar, om het een beetje evangelische omroepachtig te zeggen, een warm bad om jou heen zijn.
0: Ja, maar het is wel waar. Ik zeg altijd mijn vangnet van liefde. Gewoon die mensen om me heen waarvan je denkt, nou, je hoeft het niet te doen voor mij, maar je doet het en je helpt me en je leert me. En ik mag met jou in die studio staan. Ik heb echt koortjes leren zingen door Jodie Piper. Die gewoon naast me ging staan en zei, ja, je kan dit wel, kom maar. We doen het gewoon.
1: Maar dat is leuk, dat je gewoon mensen hebt die de bezieling hebben, maar ook die oprecht geloven in jou. Dat. Dus wat als iemand dat faked.
0: Ja, nee, echt oprecht. En nou, inderdaad, dat je gewoon daarin jezelf mag zijn. Dat je gewoon je eigen keuzes mag maken. Die muziek mag maken die je wil maken. Dat gewoon oké is. Ja, dat heeft mij echt, ik denk dat over de jaren, dat was nog mooier dan het mooiste podium waar ik heb gestaan. En ik heb echt op hele mooie podia gestaan.
1: En vooral de achterliggende gedachte dat die mensen er voor je zijn, maar ook in jou geloven.
0: Dat,
1: in jouw vertrouwen.
0: Ja, zeker
1: en,
0: ja, zeker.
1: Ik ga Olaf vragen, dat nummer Bang, hè, dat heb ik daarnet toegevoegd aan de playlist. Zie je dat staan? Dat is de nieuwe van Roland Verstappen. Wil jij die voor ons instarten?

Ja, een tekst die heel ingrijpend ook een onderlaag heeft bij angsten die ons in ons dagelijks leven voor heel veel mensen onbewust of bewust beknellen. Bang van Roland Verstappen, zijn nieuwe nummer, wat ook al van een eerder album komt. En ik zeg gewoon, ik vind het allemaal helemaal niets. En waarom zeg ik dat? U als luisteraar zult denken van het wordt steeds gekker, maar die van de Verkroft, die moet gewoon weer naar de vuilnisdienst. Nee, zeker niet. We gaan het nummer laten horen.

Ja, voor Olaf ook wel een keer leuk is. Een keer iets anders dan de zaterdagmiddag mix. Ja, het is weer een hele andere sfeer. Alles is leuk. Ja. We gaan de cowboylaarzen aantrekken. Javier Molina, heb je hem klaarstaan? De honky tonk cumbia. Nou, trek de cowboylaarzen maar aan, Olaf. We gaan dansen.

0: Javier Molina, Cowboy Cumbia. Volgende week ben ik er één keer. Ik denk ook dat het een van de weinige keren is dat ik... U kunt het zich helemaal niet meer herinneren dat ik er een keer niet ben. En dan neemt Hetty Wennekedonk samen met Gerard Philipsen... onze eigen Willy Walden en Orson Rasmussen. Nee, grapje hoor. Nemen ons programma over. Het wordt gezellig. Ik maak een leuke playlist. Dat volgende week. We hebben dus nu ook een duo hier. En zeker geen Willy Walden en Orson Rasmussen. Maar Greta van der Laar en Roland Verstappen. Ja, waar gaat het over? Dat oog van de storm. We hebben het eigenlijk een beetje over gehad, hè?
1: Ja. Oog van de Storm gaat eigenlijk... Het is een heel persoonlijk liedje voor mij. Roland heeft dit voor mij geschreven. Toen ik eigenlijk terugkwam vanuit het Oog van de Storm... na heel veel tumult en heel veel gedoe... en echt op zo'n punt in mijn leven zat... dat ik dacht, ja, wat ga ik nu doen? En soms moet je dan het gewoon de storm even uitzitten. En dat heb ik gedaan. En Roland schreef daar een heel mooi liedje over.
0: Ja, en we komen ook nog even terug bij die stormachtige periode. Het boek van de hand van Hans Vos. U kunt op bol.com en dergelijke kijken. Koningin van de escort, Margrethe's dubbelleven. De moeite waard om het te lezen. Op een zomeravond, glaasje Pinot erbij. Heerlijk achterover. En lees het oprechte, eerlijke verhaal. En nu in het oog van de storm.
1: Nu zingen we het, ja.

0: Ja, prachtig. Soms gebeuren er nare dingen op je levenspad. En is het ook maar wijs om maar heel even alles te laten berusten en te laten betijen.
1: Precies
0: en,
1: dat.
0: En dan eventjes die storm te laten temperen.
1: Precies.
0: Ik ga vragen of jij Isabelle Gauffroy, en dan denk ik Olaf Hulli staat niet op de playlist. Het is Zaz, de Franse zangeres Zaz. En die hoort u in het Spaans en in het Frans nu met Que Vendra.

0: Ze is van vele markten thuis, van jazzstandards tot Franse chansons tot folklore. Voluit Isabelle Gauffroy, Zaz. We gaan door naar staren naar de maan. Doe je dat wel eens 's avonds?
1: Ja, ja, ja, zeker, ja. Ja, lekker in de tuin zitten en dan de vuurpot aan. En dan
0: komen ook de gedachten.
1: Ja, dan. Ja, dat zijn momenten van contemplatie.
0: Ja, van innerlijke zelfreflectie. Ja, we gaan helemaal los bij RTV Apeldoorn. De station manager zou denken van, jeetje, wat krijgen we nou? Had ik die gast maar nooit daar neergezet. We gaan luisteren naar je nummer.

0: prachtig.
1: Zo'n mooi liedje.
0: Zo mooi. Ik kan het echt helemaal voorstellen. Als je 's avonds laat in de tuin zit en volle maan. Ja. En dan komen de gedachten en je moment van...
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: Ja, ik vind het echt zo. Zij dat zo mooi zijn, contemplatie. Ik vind het prachtig. Het is echt... Ja, we gaan Olaf aankijken. We gaan naar Italiaanse volksmuziek van een cd'tje wat een paar weken oud is. Canzoniere che canico Salentino en Amiere alle cielo.

0: De cd is ook op Spotify te vinden. Il Mitro, met Italiaanse volksliederen gezongen door canzoniere Canico Salentino. En nu luisteren naar Amere Alecere. Ja, we gaan naar Sneeuwwitje. Ja. Nou, ik zou zeggen, we gaan het niet inleiden. We gaan gewoon direct zingen, of niet?
1: Dat bedoel ik.

kwam ze daar nou aan. Nou, ze was maagdelijk, mooi wit, helemaal bloot. Ze was morgenochtend niet mama aan, dus dat snel de klos. De jager nam haar op een dag mee naar het Hengenbos. Hij zei, er vallen doden, maar heeft toen aangeboden. Als je lief bent, voor mijn ladertje wel los.

0: toch zomaar mascara
1: ja,
0: eraf?
1: Ja, u heeft het al door. Dit is niet de muzikale fruitmand. Muziek, maar als je met Ronald Verstappen en Margrethe van der Laar. We gaan heel even naar een nummer van een andere artiest. En dan vragen of jij alvast wil nadenken over een ander nummer. Maar eerst gaan we naar, zijn alle landen aan het afreizen. We gaan naar Haiti. Zangeres woont sinds jaren in New York. Oorspronkelijk zong ze allemaal Haitiaanse volksliederen. Daarna ging ze over op de blues. Ze grijpt nu terug op haar Haitiaanse wortels. Leila McKella en Rosemary.

0: Ja, Leila McKella en Rosemary. Ja, en dan een lied over Margrethe. Zij is een wonder. En dat.
1: Was het maar voor mij geschreven. Dat is niet het geval, maar ik geniet er wel van mee.
0: Maar we willen wel heel graag jou als tweede stem. En ja. Roland is nog steeds bijstem. En Olaf geniet nog met volle teugen. En het is hier gezellig. Prachtig nummer blijft het. The floor is all yours. Zij is een wonder.

0: Ja, zij is een wonder.
1: Hartelijk dank, Roland. Ja, het blijft een prachtig nummer. Zij is een wonder. Ja, geweldig en superleuk om jullie hier te hebben. We hadden dat al eerder in de planning. Maar toen kwam er iets tussen. Maar het is zo leuk om gezellig hier te kletsen. En ook te zien hoeveel passie jullie hebben. En ook Margrethe, ondanks alle tegenslag, wat voor krachtige vrouw je bent gebleven. En gewoon je eigenlijk toch gewoon de storm naar het leeuwen. En daar toch.
2: Ik ben een heel dankbaar mens, hoor. Ik ben een heel gelukkig, dankbaar mens. Met zulke fijne mensen om me heen. Dus ik kan niet anders dan gewoon heel blij zijn.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen.
2: Zeker waar.
1: Ik denk met de mensen en het netwerk om je heen, ja, en je familie. En ook wat je hier nu allemaal neerzet. En hoe je daar toch de storm trotseert.
2: Precies.
1: Dat je heel trots kan zijn. Olaf, wij gaan naar de nieuwe cd van het Macedonische Orkest van Frati Atvahov. Met de inmiddels 55-jarige Nicolina Stoikan. Zie je het staan? Hajsa Jutsam Dansu. Hoppa.

Ja, en van Roemenië gaan we naar Zweden met een vroege opname van Lotta Emberg. We gaan tropisch tekeer. Vera Boeg en Coca-Cola. Lotta Emberg.

0: Ja, de Songfestivalbijdrage uit 1987 voor Zweden was dit. Lotta Engberg en later maakte zijn carrière met klassieke muziek, lichte opera en prachtig kerstrepertoire. Ook voor iemand die niet van kerstmuziek houdt, is het zeker de moeite waard. Jullie stralende Jul, het bekendste kerstnummer, zijn hele mooie versie van. Ja, de vraag was: oh, nou kun jij 3 minuten volpraten? Ja, dat is dezelfde vraag als: is de aarde rond? Is Alex de koning van Nederland? Natuurlijk kan dat. Jongens, ik vond dit echt geweldig leuk om te doen. Het is altijd weer een hele andere dynamiek om live radio te hebben.
1: Ja.
0: Je bent natuurlijk een prachtmens. Je hebt heel veel te vertellen. Het gaat natuurlijk voor jullie allebei. Maar ik vond het echt superleuk om je ook in het echt nu...
1: In het echie, ja.
0: Ga straks ook handtekeningen vragen.
2: En zo. Ja.
0: Had je het boek wel gesigneerd?
1: Nee, dat moet ik nog doen.
0: Ja. Nee. En nogmaals, het boek Koningin van de Escort, Margrethe's Dubbeleven van Hans Vos.
1: En er is er nog eentje, ga ik even bij zeggen. Mijn tweede boek heb ik zelf geschreven, heet 357 dagen. En dat is een heel belangrijk bijna jaar in mijn leven, op een paar dagen na. Dus als je deze uit hebt, die denkt: nou, ik wil nog veel meer van die vrouw weten. 357 dagen.
0: En daarna komt er een boek Sneeuwwitje en andere verhalen van Roland.
1: Dat is al geschreven. We gaan de rest van de sprookjes uitwerken, ja.
0: Ja, nou, volgende week zitten hier dus Hattie Wennekendonck en Gerard Philipsen, waarvoor mijn dank is groot. Jullie krijgen van mij een mooie playlist. Ik ga Hattie jou de hele wereld over laten reizen. Over 2 weken aan de telefoon Esther Veldhuis. Samen met Alain vormt zij duo Esther en Alain en trekken zij zelfs heel Zuid-Amerika door met Latijns-Amerikaanse liedjes. We gaan dus helemaal in Latijns-Amerikaanse vibe. Dat gaan we zeker doen. Is er nog iets wat jullie ter afsluiting nog zou willen zeggen?
1: Nou, ik wil jou bedanken natuurlijk. Ik ga in de wij-vorm zeggen, als ik mag zeggen.
0: Absoluut.
1: Dat wij het ontzettend leuk vonden om hier te zijn. Voor mij heel bijzonder om hier te zijn met mijn muzikale mentor, zoals ik altijd zeg, die dan weer zo lief is om de gitaar te spelen. Dus ik vond het een hele fijne, leuke, gezellige middag.
3: Ja.
1: Heb ik het dan goed gezegd?
3: Heel
1: of wil je
3: goed
1: nog
3: gezegd.
1: Iets toevoegen?
3: Het was erg leuk, Ronno. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Ik ga kijken. Ja, zijn we zover? Ik moet nog doorpraten. Dat is dan, we gaan zo meteen luisteren. We gaan eindigen met een nieuwe van Suzanne Veldmeijer samen met Frank van Kooijen. En ik denk dat we met Dennis weer eens gaan overleggen om Suzanne aan de telefoon te hebben. En anders bereiken we Suzanne via de app. En het is altijd leuk om dat te doen. Ik vind dat dit soort dingen altijd heel spannend. Maar ik kan natuurlijk ook zelf klok kijken. Olaf denkt, oké, die man kan zelf ook klok kijken.
1: Ja, zeker.
0: Dus na de klok van 2 tot 4 heb ik er voor u muziek, vooral oude muziek uit de 60e jaren in het systeem gezet. En om 4 uur tot 7 uur zitten mijn collega's Timothy Schel en Guido van Varik hier met Lang Leven Live. En ze hebben live opnames van allerlei artiesten voor u uitgezocht. En dan gaan wij er nu zometeen uit met Suzanne en Frank. En ik ga ook, en daarvoor heb ik nog wel tijd, Olaf, dat hij hier op zijn zondag naartoe is gekomen. Olaf, bedanken. Super fijn. En ik hoop dat je dat nog eens wilt doen als ik live muziek hier heb. De volgende live artiesten zou Jellyso, Henriette van de Band zijn. En het zou ergens in het najaar zijn. En dan gaan we er een heel mooi programma van maken. En ik ga nu toch kijken. Nu komen ze erin. Suzanne Veldmeijer en Frank van Kooijen. En heel graag tot volgende week. Of tot over 2 weken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Noor Terlouw en dit is het nieuws. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten werd een trein met militairen en hun gezinnen in de stad Quetta geramd door een auto, waarna een grote explosie volgde. In de regio zijn al langer separatistische en jihadistische groepen actief. JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En wie deze zomer nog op reis gaat, doet er volgens reisexperts verstandig aan om flexibel te boeken. Door stakingen, extreem weer en geopolitieke spanningen kunnen reisplannen sneller veranderen. Vooral tickets en hotels.

Hotels die nog kosteloos aangepast kunnen worden, zijn populairder geworden. Daarmee probeert de slimme vakantieganger onverwachte extra kosten te voorkomen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Orter Lau en dit is het nieuws. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier, Merz, noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En tot zover het nieuws.

De avond wordt al guur. Mijn hart is als een steen. De stad staat om me heen en wacht. Dit is het uur. Een voetstap op de gracht. Een schaduw, een gezicht. Ik doe mijn ogen dicht. Ik weet waarop ik wacht.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Volgens Erkens blijft het contact met China belangrijk vanwege de handel en economie. Tijdens het bezoek sprak hij over energie, industrie en concurrentie. Over gevoelige binnenlandse kwesties in China is niet gesproken. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En wie vandaag nog naar het strand wil, moet rekening houden met flinke drukte. De parkeerplaatsen bij Scheveningen en Kijkduin zitten vol door het warme Pinksterweer. De gemeente Den Haag roept strandgangers die nog even van de zon willen genieten op om met het openbaar vervoer, fiets of met de scooter te komen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelder.
4: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Dit is Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: nou weet ik het zeker. Het is een hele goede middag. Welkom bij een live uitzending van Lange Leven Live, aflevering 34 al. En we zitten hier ook echt live ter plekke in de studio. En ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want buiten was het niet uit te houden.
1: Nee, als je heel lang buiten staat, dan ga je dat wel voelen.
0: Ja, ja, en ik merkte dat nou ook weer aan het einde in het appartementje, tot het warm werd. En hier hebben we de airco aan staan en het is hier lekker fris. Dus ja, ik ben niet van de airco, maar ik ben er nou wel blij mee. Goedemiddag, Guido.
1: Goedemiddag, Tim.
0: We begonnen met
1: Great Balls of Fire in de uitvoering van ILO.
0: Ja, Electric Light Orchestra. En als de Great Balls of Fire erin staat, ja, dan kan ik het niet laten om daar niet mee te beginnen. Het heeft alles. Het is kort, het is opwekkend, het is vrolijk. Het is
1: herkenbaar.
0: Ja, het is herkenbaar, dat klopt, ja. En we zijn een uurtje meer, omdat het vandaag eerst de Pinksterdag is. En ja, daar hebben we nu een extra gekregen. Daar zijn we ook wel weer blij mee.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, weet je wat, dat had ik kunnen uitzoeken hoe lang het geleden was. Maar weet je dat de eerste Pinkpop ook op Pinkster was?
1: Ja, het Pinksterpop, hè?
0: Ja, nee, Pinkpop, ja, inderdaad. Ja, ik dacht vroeger altijd toen klein was, Pink, dat is roze. Dus daar heeft het mee te maken, maar het heeft te maken met Pinksteren. En weet je ook waar de eerste Pinkpop werd gehouden?
1: Dat durf ik dan weer niet te zeggen.
0: Dat is in Geleen geweest.
1: Geleen?
0: In Geleen, ja. En dat was op een, ik kom uit Sittard. Mm-hmm. En mensen uit Sittard, die vragen altijd, en tegenwoordig is het Sittard Geleen, maar als je dan uit Sittard komt en je komt dan mensen tegen die uit Geleen komen, dan zeg je, dan was altijd de vraag, weet je wat het allerbeste van Geleen is?
1: Nee.
0: De Rijksweg naar Sittard. Ja. Maar de allereerste Pinkpop die was in Geleen. Dat was volgens mij bij er was vroeger ook het zwembad was daar in de schaatshal. En dat was, je moet maar eens terug gaan kijken. Die allereerste Pinkpop, dat is dan ook heel leuk om te zien. Dat was gewoon op een vrachtwagen. Het podium was gewoon op een vrachtwagen. En het was ook maar één dag. En later is dat uitgegroeid tot het grootste en het oudste festival van Nederland. Maar vroeger was het gewoon één dag en op een vrachtwagen. En daar stonden ze dan, om het zomaar te zeggen.
1: Nou, lekker simpel.
0: Ja, lekker. Maar de tijd was ook anders.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: dat was heel erg anders. Lekker veel muziek. En nu hebben we echt heel veel muziek. We moeten nog gaan stilstaan bij een aantal mensen die overleden zijn. Jij gaf er ook nog eentje door. Toen straks. Gaan we dat de eerste uur doen? Gaan we dat de tweede uur doen?
1: Moeten we even kijken.
0: Dat moeten we even kijken. Dat gaat ook goed komen. Album van de week, dat heb ik uitgezocht. En dat had ook mee te maken dat ik van dit album niet kon kiezen. We hadden wel 6 uur muziek kunnen maken, want ik had wel nog meer tracks kunnen draaien. Maar ik heb nou toch eigenlijk wel, vind ik dan wel, de 2 mooiste. Nou, er zit in ieder geval een prachtig nummer bij. Jij had er niks mee. Maar ik heb, het nummer wat ik straks heb klaarstaan, laten we daar dadelijk straks ook mee beginnen. Dus dat doen we dadelijk. Even kijken. Ik heb dadelijk nog wat liefdesadvies voor je.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Ja, dat is gewoon eigenlijk heel simpel, dat liefdesadvies. Maar dan moet ik het wel even allemaal goed gaan plannen. Ja, dat gaat goed komen. En we hebben dat al een keer verteld. We gaan naar Japan toe. We vliegen 6 januari en we komen 26 januari vliegen we terug. We zijn 19 dagen. Mm-hmm. Alexander die met ons meegaat, die wil het liefst iedere avond stappen. Maar die wou in ieder geval gaan stappen. Nou, dat gaan doen. Ik wil naar een karaokebar. En er schijnt dan de karaokebars. Je hebt dan 2 verschillende karaokebars. Je hebt een karaokebar dat je dus alleen in een hokje zit. Ja, dat ga ik niet doen. Dat lijkt me dan niet gezellig met jullie. Nee, ja, daar ben ik dan heel eerlijk in. Dat lijkt me alleen gezellig als je met een groep van 10, 12, 15 mensen bent.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Maar je hebt ook een aantal karaokecafés. En daar zitten dan ook westerlingen. Maar daar schijnt dan ook nog Japanners schijnen daar te komen. En ik ben al een beetje aan het kijken wat zou ik dan kunnen zingen. Wat is dan weer leuk? Mm-hmm. Vraag dat dan ook aan dat Gemini. Dat vraag ik dan. En ik zat ook eigenlijk te denken van, als jij dadelijk toch genoeg op hebt. En ik moet ook genoeg op hebben. Wat zou voor jou een leuk nummer zijn om te karaoke? En daar ben ik dan toch wat meer bezig geweest. En ik kwam het filmpje op YouTube tegen.
1: Daar sta ik niet op, hè?
0: Nee, daar sta je nog niet op.
1: Nee, ik
0: kwam toevallig, het liedje kwam ik toevallig tegen. En toen dacht ik, hé, maar dat is eigenlijk wel een hele leuke om te karaoke voor jou. En toen ben ik gaan zoeken en gelukkig heb ik er ook een live uitvoering van. Ik weet even niet wie Obi O'Brien is, dat weet ik even niet. Ik kan wel even hier kijken op Spotify, maar er staat verder niks bij. Ik vind het echt iets voor jou. Het is uit de jaren 80. Het is volgens mij ook echt jouw ding. En ik denk, het schijnt ook nog goed te doen bij de karaokebar. Je hebt het harder ook voor, niet wil ik bedoelen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Want ik heb, dit schijnt ook echt een goed nummer te zijn om te karaoken. Ik heb hem nu klaarstaan. Opgenomen in Zurich 2000 uit de jaren 80. Bon John Jovi en Obi O'Brien. Wie dat is, dat weet ik niet. This is Living on a Prayer. Ja, volgens mij kun je daar ook wel mee leven, of niet zo?
1: Ja, daar kan ik wel mee leven.

0: Ik hoop altijd nog een keer stiekem tot ik een keer viral ga op internet. Ik maak filmpjes van mijn kat. Ik heb dan vorig jaar toen ik in Japan ben geweest, heb ik wat filmpjes van gemaakt. Dat ik met de trein aan het reizen ben. Pinkpop, dat ik Robbie Williams heb gezien. Die heeft het trouwens wel goed gedaan met een paar honderdduizend views. Maar dan zul je zien dat ik viral ga als ik dit nummer. Want we hadden het net over het karaoke. Ja, ik ben dit dan al iedere dag aan het oefenen. Ik wil heel graag sowieso Sweet Caroline van Neil Diamond willen gaan karaoke. Dat ik daarmee viral ga. En dan ook niet op de positieve manier. Want ik kan totaal geen toon houden. Ik ben bang dat ik dadelijk... als je dan toch iets te veel gedronken hebt, dat het er verkeerd uitkomt.
1: Nou, wees maar niet bang. Ik zal het allemaal opnemen en dan kijken we wel.
0: Ja, het mag erop hoor. Want ik zit ook al tegen mensen te zeggen... Ik was laatst bij mensen, was ik daar en... Wie was dat nou? Oh ja, en toen zei ik ook tegen die vrouw... Ik zeg van, ik ga naar Japan en ik ga karaoke en dat soort dingen. En toen heb ik ook tegen haar gezegd van... Nou, moet je om 5:00 middags moet je de telefoon uitzetten. Zij kijkt me dan zo aan. Ik zeg, ja, ik ga naar de karaokebar. Ik zeg, tijdverschil. Ik zeg, bedoel, dan is het in Japan 1:00 s'nachts. Dan denk ik wel dat ik wel op het podium heb gestaan. En de kans dat je dan allemaal die filmpjes van me krijgt... als je dan zo bent, Sweet Caroline. ik vond deze wel heel erg leuk. Het publiek zingde... Nog niet mee. Het is live uit de Troubadour. Neil Diamond hoorde je. We gaan het helemaal niet redden wat we willen, joh.
1: Nee?
0: Nee, ja, want over 10 minuten komt het album ook alweer aan.
1: Ja, dat is zo.
0: Daarom.
1: Ja. Dus we gaan wat anders doen.
0: Of we kunnen het in 2 keer doen.
1: Zullen we dat doen, dat we het opsplitsen?
0: Ja, is goed. Want vorige week of 2 weken geleden is Clarence Carter overleden. Was een legendarische Amerikaanse soul- en blueszanger, songwriter en gitarist. Hij stond bekend om zijn rauwe, krachtige stemgeluid, zijn vlijmscherpe gitaarspel en zijn vaak humoristische, gewaagde teksten. Hij werd in 1936 geboren in Montgomery, Alabama. En was vanaf zijn geboorte blind. Dat hield hem absoluut niet tegen. Hij leerde zichzelf gitaar spelen door heel goed naar platen te luisteren en studeerde later zelfs af met een Bachelor of Science in de muziek aan de Universiteit van Alabama. Hij nam veel van zijn grootste hit op in de iconische Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama. De plek waar ook grootheden als Rita Franklin en Wilson Pickett hun sound vonden. En ja, die documentaire moet je echt nog een keer zien. Ik ga hem zorgen dat ik ga kijken waar je hem kan vinden. Dan, jij zit namelijk toch 12 uur in een vliegtuig. Echt een goede reden. Misschien kijk ik wel samen met je mee.
1: Ja, is goed.
0: Dat wil ik wel een keer doen. Ik kon niet kiezen, maar gezien de tijd heb ik een van zijn grootste hits gedaan. Dit is Patches, opgenomen in Johannesburg 1982, weer Clarence Carter.
2: I was born and raised in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so raggedy that folks used to call me.

0: Hij heeft niks met Pink Floyd, ik heb niks met Pink Floyd. Ja, ja, ik weet niet of dat nou slecht is, ik weet niet of dat nou goed is.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Ik weet, we zijn gelukkig op internet te horen. Want ik ken mensen van de omroep, als ik dat zou zeggen. Ach man, dan zou ik nou in de shamehal moeten staan. Pink Floyd hoorde je live from Wembley 1974. Money, dat vind ik dan nog een van de leukere nummers van hun. Dat de ere van Dick Perry. Die is op 22 mei overleden. Hij was een Engelse saxofonist. Die wereldwijd bekendheid wierp door zijn legendarische bijdrage aan de muziek van Pink Floyd. Perry was een jeugdvriend van Pink Floyd-gitarist David Gilmour. Ze speelden in de jaren 60 samen in de Cambridge bandjes, zoals The Soul Quintet en Joker's Wild. Begin jaren 70 vroeg Gilmour hem om saxofoonpartijen in te spelen voor de studioalbums van Pink Floyd. The Dark Side of the Moon. Hij speelde de wereldberoemde solos op Money and Use and Them. Wish You Were Here, The Division Bell. Perry was niet alleen in de studio te horen, maar hij is ook intensief met de band mee. Hij verzorgde alle live optredens tussen 1973 en 1977 en ging mee op de wereldtournee van 1994. Ook was hij erbij tijdens de historische reunie optredens van Pink Floyd tijdens Live Aid 2005. Hoewel hij onlosmakelijk verbonden is met Pink Floyd, werkte hij gedurende zijn lange carrière als sessiemuzikant voor diverse andere grote namen. Zo toerde hij 1979 en 1980 mee als onderdeel van de blazerssectie van The Who. En werkte hij samen met ex-as Roy Gallagher, Jimmy Witherspoon en de Violet Femmes. Ook op de solo-tours van David Gilmour, zoals On an Island Tour in 2006, was hij een vast gezicht. Hij is op 22 mei 2026 op 83-jarige leeftijd overleden. Na zijn overlijden bracht David Gilmour een emotioneel eerbetoon aan zijn levenslange vriend, waarin hij Perry's unieke gevoel en toon prees als een herkenbaar merkteken van enorme schoonheid. Dus die hebben we dan ook gehad. En het volgende uurtje gaan we nog bij iemand anders stilstaan, die is overleden. Dan moet ik nou even kijken hoe ik dat nou altijd heb gedaan. We zitten nou live, hè? Normaal kun je dan knippen en plakken in opdelen. Maar volgens mij moet ik het zo doen.
2: Het live album van de week.
1: Nou, dat ging goed, toch?
0: Ja, het live album van de week. Ja, ik heb gekozen voor The Killers Live from the Royal Albert Hall. Het is het eerste live album en concertfilm van de Amerikaanse rockband The Killers, uitgebracht in november 2009. Het legt de band vast op het absolute hoogtepunt van hun vroegere carrière, vlak na het succes van hun derde studioalbum D&H. De opnames vonden plaats tijdens twee uitverkochte concerten op 5 en 6 juli 2009 in de iconische Royal Albert Hall in Londen. De keuze voor deze historische Britse locatie was niet toevallig. Hoewel de band uit Las Vegas komt, omarmde het Britse publiek hen vanaf het begin massaal. Wat de Who's mooi weerspiegelt door de Royal Albert Hall te mengen met het typische woestijnlandschap uit Nevada. Het album functioneert eigenlijk als een soort greatest hit live plaat van hun eerste drie albums. Hot Sauce, Sam's Town en Day and Ice. De energie spat er vanaf. Wat staat er allemaal op? Mr. Brightside, Somebody Told Me All The Things That I've Done. Jenny Was A Friend Of Mine When You Were Young. Read My Mind, Bones, For Reasons Unknown, Human, Spaceman, A Dustland Fairy Tale, Losing Touch. Normaal is mijn lievelingsnummer van The Killers sowieso Mr. Brightside. Alleen op dit album hoor je de sfeer er niet bij. Want ik heb Mr. Brightside al een keer gedraaid. Ja, als je dan zeker de laatste jaren een pak dan op een festival met Mr. Brightside. Ja, dan zie je het publiek ook helemaal uit de bol gaan. Ja, dat hoor je op het album minder. Dus ik heb wat anders gekozen. We beginnen gewoon met mijn track, of niet zo?
1: Ja, jouw plaat. En ja, we hebben een uurtje extra, dus ga je
0: dan af. Doe jij in het midden en dan sluit ik daar weer mee af. Een van de mooiste nummers van The Killers vind ik toch wel wat ik voor je nou heb klaarstaan. Dit is de akoestische versie van Sam Town als live track van vandaag.

0: Kiefer Sutherland en In the Air Tonight.
1: Is toch die acteur of niet zo?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, oké. Okay.
0: 24, Jack Bauer, heeft hij gespeeld.
1: Heeft hij dan nog zoveel andere hits dat hij dan bij de BBC zat? Of wat is dat?
0: Ja, hij treedt tegenwoordig ook op. Hij is zanger. Okay. Hij was vorige maand ook in Nederland geweest.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, ik vond dit wel een hele mooie versie.
1: Ja, nee, oké. Okay. We blijven even bij de akoestische hit. Je hebt niks met Katy Perry. Ik gok dat je daar niks mee hebt.
0: Nee, dat klopt.
1: En met dat nummer Fireworks heb je dan waarschijnlijk ook niks.
0: Nee. Dat heb je goed gedaan.
1: Ja, dat is soms heb ik dat slip. Ik heb een akoestische versie klaarstaan van Fireworks. Die is van de Nederlandse Jenny Lena. En deze uitvoering die zat ook in de 2014 in de film The Interview. En dat is best wel een... Je had hem niet gezien, hè?
0: Nee,
1: maar dat is dan een ja, je moet hem kijken, want hij is best wel leuk. Het begin van die film begint dan dat ze... ziet dat ze Eminem aan het interviewen zijn. En Eminem die bekend dan dat hij gay is. Dan zit hij ook... Wat zegt hij nou? Oké. En hij moet dan op een gegeven moment naar Noord-Korea... om Kim Jong-il te gaan interviewen. En dan komen ze allebei achter dat dit hun lievelingsnummer is. En deze uitvoering die zit er ook in. Het is akoestisch. Ja, ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Jenny Lena en haar versie van Firework.

0: Jan Smit en Gerard Joling met Echte Vrienden.
1: Ja, en het was van het jubileumconcert in 2012 van Jan Smit. Hoe lang zat hij dan in het vak?
0: Poeh, heel lang al.
1: Ja, daarom veel te lang. Ja, ik heb Gerard Joling, dat lijkt me een ontzettende sympathieke man. Daar ben ik heel eerlijk in. Mm-hmm. En Jan Smit, ja, ik heb hem zelf al een keer meegemaakt. Toen ik als pers bij een evenement was waar hij was. Ja, ik heb het niet zo op hem. Hij lijkt me niet zo aardig. Ja, daar ben ik dan heel eerlijk in.
0: Ja, nee, dat mag. Ik heb hem nog nooit live gezien. Maar nee, ja. Ik vind dit wel een leuk nummer.
1: Ja, nee, dat mag. Ik zit even te kijken, want we hadden twee nummers klaarstaan. Maar we kunnen toch met Marvin Gaye eruit gaan.
0: Ja, nee, ja, dus nee, prima.
1: Dat gaan we gewoon halen. Ja. Want wij gaan even plaatsmaken voor het journaal van 5:00. En dan zijn we terug met het tweede uurtje van Lang Leven Live. Ik moet dat goed opletten, want normaal als ik dan zeg het tweede uurtje, dan is dat andere programma, maar dat is er dinsdag pas weer. En we hebben lekker veel muziek hebben we klaarstaan. Elton John gaat het volgende uur voorbij komen.
0: Gaan we daarmee beginnen?
1: Dat kan. Dat kan. En wat had ik nog meer? Ik zat eigenlijk te denken aan Bob Seger, maar Elton John, dat kan ook.
0: Nou, prima.
1: We gaan eruit
0: Marvin Gaye, let's get it on.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Orter Lau en dit is het nieuws. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
1: Je luistert naar Lang Leven Live. Met Guido en Timothy.

0: Elton John met The Circle of Life.
1: En speciaal voor The Lion King toch geschreven, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. Het openingsnummer is dat.
1: Ja, is dat nou ook niet een van zijn grootste hits? Ja, dat weet ik eigenlijk
0: ja,
1: niet.
0: Ja, hij heeft een heleboel grote hits. Ja. En The Lion King is natuurlijk heel populair geweest en is nog steeds populair. Dus ik denk dat die nog wel in het rijtje staat. Maar ik denk dat Can You Feel the Love Tonight groter is.
1: Ja, dat denk ik ook. Lekker veel muziek, Laas aan. Welkom terug bij het tweede uurtje. Ja, deze mag je ook aankondigen.
0: Ja, Harry Belafonte met De Bananaboot.

took a night and a drink of rum. Stack banana.

moeten de overledene artiesten eren. En ook zij is ons ontgaan. Je hoorde, dan moet ik het goed uitleggen. El Pescador hoorde je van Toto La Mompasia. Ze is overleden vorige week. Ze trad al vanaf de jaren 50 op met haar echte grote doorbraak. Kwam pas begin jaren 90 met het verschijnen van haar album La Candela Viva. Daarop stond het nummer, dit nummer stond daarop, La Pescador de Visser. En waar de Zwitserse DJ Michael Kless in 2009 een houseversie van maakte. Dus als je al bij jezelf denkt, waar komt me dat bekend van voor? Ja, dat is dan een klein stukje horen. Dat is dan weer dit nummer. En dat is niet live, maar ik laat je daarvoor horen. En ja, jij hebt hier niks mee, maar als het zo warm is en de barbecue staat aan en je hebt je flesje alcoholvrije rosé, daarbij, dan word ik daar wel heel erg vrolijk van. Ik weet even niet hoe oud ze is geworden. Ze is 85 jaar geworden. En dan heb ik er nog eentje. Dennis Lockery, zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show, is zaterdag overleden. Dat is 18, 17, 6. Dan moet ik dat even kijken. 18 mei, dat is dan 16 mei. Hij is op 16 mei overleden. Hij is 76 jaar leeftijd geworden. De band had in de jaren 70 en 80 ook een Nederland hit. Met onder andere Baby Makes Our Blue Jeans Talk. En Sharing the Night Together. En When You're in Love with a Beautiful Woman. De zanger werd geboren in New Jersey en was vanaf het begin in 1969 betrokken bij Dr. Hook. Bij Dr. Hook. Lockery vertolkte onder meer de eerste hits van de band Sylvia's Mother. En ook Carry Me, Corey Ray Sugar. En ook Sylvia's Mother is van hem. Lockery is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Vorig jaar had hij al laten weten dat hij zou stoppen met optreden. Toen was ik aan het kijken. En toen kwam ik erachter dat hij dus ook solo heeft opgetreden. Ja, en ik vind dit gewoon een geweldig nummer van Dr. Hook. Hij doet het dan zelf, met een gitaar. When You Are in Love with a Beautiful Woman. En goed even luisteren, want hij heeft je kan een relatie hebben met een lelijke vrouw en je kan een relatie hebben met een knappe vrouw. En als je een relatie hebt met een knappe vrouw, dan moet je hier allemaal rekening mee houden dat dit gaat gebeuren. Dennis Lockery en When You Are in Love with a Beautiful Woman.

Peter.

0: heb je toch muzikaal even liefdeslessen gekregen? When you're alone with a beautiful woman. Iedereen, je wordt gewoon helemaal paranoïde. Laten we het er wat over zeggen. En Kid Creole en de Coconuts, hun versie van If You Wanna Be Happy. Zij zeggen gewoon, dan moet je gewoon een lelijke meid pakken. Dan heb je er ergens last van, maar ze kan wel goed koken. En het is dat we geen tijd meer hebben. Anders had ik er ook nog heel graag de Moments en de Whatness achtergedraaid. Want zij hebben het nummertje Girls. Maar daar heb ik ook, kan ik niet 1, 2, 3 live nummer van vinden. En Girls, ze houden gewoon van iedere vrouw. Lang, kort, dik, dat maakt niet uit. Van iedere vrouw horen ze. En ze willen ook van iedere vrouw eentje hebben. Het is 6:01. Ja, jouw track van het album.
1: A Dustland Fairy Tale.
0: Dit is The Killers, live from the Royal Albert Hall.
2: A Dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss in '61.

0: If I were a wealthy man,
1: Roger Whittaker en If I Were a Rich Man.
2: Komt dat niet uit een of andere musical?
1: Niet dat ik weet.
2: Nee, maar ik vind het wel zo'n musical nummer.
1: Ik durf het niet te zeggen, volgens mij niet.
2: Laat maar, misschien komen we er dadelijk nog wel even op terug. Is het disco wat ik nou klaar heb staan? Komt ook aan jouw kant.
1: Ja, het is disco.
2: Oké, dit is...
1: Heaven Must Be Missing an Angel.
2: Van Tavares. En dat is toch wel de meest flauwe fossiele truc die je kan doen, hè?
1: De meest goedkope truc uit
2: de
1: boek.
2: Ja, de goedkope truc, ja. Wil je een glas bier in je gezicht, moet je dat volgens mij doen. Dan moet je zeggen, hey, volgens mij mist de hemel een engel. Loop ze nou over aarde, dan ben jij dat.

0: Ik heb nog een live album van Top Panty. Die kunnen we album van de week maken.
1: Goed,
0: hebben we nog niet gedaan. Ja, ik zal hem even doorsturen. Want
1: dit was American Girl.
0: Van Tom Petty.
1: En de Heartbreakers.
0: Nee, staat er niet bij. Het is alleen Tom Petty
1: alleen
0: geweest.
1: Ik
0: ga alweer plaats. Wij gaan alweer plaats maken voor het journaal van 6 uur. En dan zijn we snel terug met het laatste uurtje van Lang Leven Live. Het gaat snel, hè?
1: Ja,
0: we hebben gewoon zulke leuke nummers. Deze vind ik ook leuk.
1: Eurythmics, There Must Be an Angel.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en randde haar aan. Hij vluchtte toen twee fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. De Turkse politie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij Republicans People Party in Ankara ontruimd. Daarbij werden traangas en rubberen kogels gebruikt. Supporters probeerden het gebouw nog te verdedigen. De onrust ontstond nadat een rechtbankpartijleider Özgür Özel uit zijn functie zette. De rechter verklaarde zijn verkiezing in 2023 ongeldig. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Lang Leven Live.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Je luistert naar Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Ja, ik heb er nooit problemen mee om Bob Seger te draaien. Ik zag hem staan, want die komt dan van jou weer.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nee, maar Bob Seger, dat vinden we allebei leuk. En Notch Boots City Limit. En nu hebben we een probleem. Ja, nee, dat zullen we dan maar eerlijk zeggen dat we nou een probleem hebben. Ik had hem er al ingezet, dus dat was zonder dat ik Bob Seger had staan, want ik had hier heel erg veel zin in. En jij had er dan weer een dingetje bedacht om dat te doen. Notch Boots City Limit is natuurlijk van Tina Turner.
1: Dat klopt.
0: Die heb ik klaarstaan. Maar Bob Seger, die heeft dan bijvoorbeeld ook weer misschien wel het allermooiste liefdesliedje geschreven. Dat is We've Got Tonight. En de grote hituitvoering van We've Got Tonight is van Kenny Rogers en Sheena Easton.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja. Maar daar kan ik geen live-uitvoering van vinden. Dus ja, ik heb hem uitgevonden van Elkie Brooks. Dus ja, hoe gaan we het nou verder afmaken? Doen we nou Bob Seger en dan We've Got Tonight? Hè, onder het mom, dat is van Bob Seger. Of doen we Tina Turner? Want weet je wat, we doen Tina Turner wel even.
1: Dat is goed. En dan draaien we daarna wel We've Got Tonight.
0: Ja, dus we komen sowieso voorbij. Gaan we even liefdesblokjes doen. We hebben net al tips gehad. We hebben dan even gasten erbij gekregen. We hebben net de liefdestips gehad. Ja, ik zeg het even tegen Justin. We hadden een nummer, When You're in Love with a Beautiful Woman. En dan zingt die zinger ook, als je verliefd bent op een mooie vrouw, ja, dan word je gewoon paranoïde, want iedereen is je vriend en iedereen wil wat van haar. En dan wordt de telefoon gaat en dan wordt erop gehangen. En daarna hadden we als liefdestip, weet je wat echt de beste liefdestip is? Ja? Dat je niet met een knappe vrouw moet trouwen, maar met een lelijke vrouw. Ja, ja, want daar heb je nergens problemen mee. En een lelijke vrouw kan waarschijnlijk goed koken. Ja, dat doen we er toch maar even bij. Wat hebben we klaarstaan?
1: It's Only Love van Bryan Adams en Tina Turner.
0: En je zegt het verkeerd. Tina Turner with Bryan Adams.
1: Oh, pardon.
0: Ja, nee, maar mij niet. Dat moet je toch even goed doen.
2: I have toured with the Rolling Stones, Rod Stewart, Lionel Richie. I've done something else. With a guy from Canada. We did a song together called It's Only Love.

0: Elkie Brooks hoorde je en We've Got a Tonight. En ik vind dat een van de meest mooie romantische liedjes die er is. En dat lijkt me dan weer een keer leuk als ik ooit een keer een leuke date heb met een dame. Ik ga niet zeggen dat het de buurvrouw is. Zij kent het ook volgens mij helemaal niet. Maar dat je dan inderdaad met een leuke meid zit die dan ook verstand van muziek heeft. Dat je dan inderdaad kan zeggen van, hey, meisje, I know it's late. I know you're worried. I know your plans don't include me. Maar hier zijn we nog steeds. Bode van Slowly. Looking for Shelton. Why should we worry? And we've got tonight. Dat zo'n meisje denkt. Oh, dat, maar ja, de kans is zo klein dat iemand dan ook Bob Seger leuk vindt.
1: Nou ja, de wonderen zijn de wereld
0: nog
1: niet
0: aan natuurlijk.
1: Je weet het nooit.
0: Nee, ja, ach. Hoe groot is de kans dat ze luistert? Dan kan mij dat interesseren. Dadelijk luistert, dan staat ze voor de deur. Nee, maar hoe moet ik het zeggen? Ze heeft een klein kind van 5 jaar. En ik denk dat de buurvrouw meer in de K3 zit. Op dit ogenblik. En de kinderliedjes. Ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap.
0: Ik had dat laatst aan een vriendin gevraagd. Want je hebt dat Spotify... hoe heet dat ook weer?
1: Rapt.
0: Nee, niet rapt, dat je met elkaar kan
1: delen. Jam.
0: Nee. Kom ik even niet meer op de naam. Nee, dan nodig ik jou uit met een link.
1: Oh, een blend.
0: Ja, de Spotify blend. En dan kun je zien van wat muziek jij leuk vindt. En dan vroeg ik aan een vriendin en toen zei ze van... nee, dat moet je niet met mij doen. Ik zeg, hoezo dat dan? Ja, zegt ze, ik heb twee dochters, zegt ze. Dus ik zit heel erg met de Spotify op de kinderliedjes. Dus dat is totaal niet... en als je dan toch verliefd bent, dan... ik kon een andere uitvoering niet vinden. Ik kon al deze uitvoering van Danny Vera vinden. Dan ben je verliefd en dan is het higher and higher, Danny Vera.

0: Sister Sledge met We Are Family.
1: Ja, we zijn op anderhalve minuut na is het precies 6:30. Dus dat heb ik dan ook wel weer heel snel. Hebben we dan ook weer goed gedaan. Voor de derde keer, omdat we een uurtje extra hebben, weer een tracker van het album van de week. Live from the Royal Albert Hall, The Killers. Ja, en ik kon niet kiezen. Ik kon sowieso wel heel moeilijk kiezen. En toen kwam ik toch op deze twee nummers uit. Weer een nummer van mij, want jij hebt niet zoveel met The Killers. All these things that I've done. En als ik dat allemaal moet gaan.

0: Hebben we verkeerd omgedaan?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, eigenlijk wel. Want?
1: Dit was Eric Clapton met After Midnight.
0: En een van die liedjes die Eric Clapton ooit heeft gedaan, dat was I Shot the Sheriff. En als we daar nou mee waren begonnen, dan hadden we kunnen zeggen, Eric Clapton heeft deze ook gedaan, dat is After Midnight. Maar dat kunnen we dan niet zeggen. Het enige wat we nu kunnen zeggen, Eric Clapton heeft ooit I Shot the Sheriff gedaan. En
1: die is origineel natuurlijk van Bob Marley.

0: Opgenomen bij het tweede Woodstock Festival 1994. Green Day in Longview hoorde je. Dus ook dat Woodstock wel helemaal mis is gegaan.
1: Ja, dat is... Maar dat is al heel lang geleden dat het mis is gegaan.
0: Ja, nee, dat maar dat is met op Limp Bizkit ging het helemaal los. Toevallig ook. Zij speelden toen de song Breakstuff. Toen is het ook helemaal misgegaan. En er zijn ook documentaires over. Green Day, Longview hoorde je. En daarvoor hadden we nog Basement Jacks en Good Luck. En dat hebben ze in het Sydney gedaan. In Sydney Opera House. Samen met het Metropolitan Orkest. Ja. Heb jij al geluisterd naar het nieuwe album?
1: Het nieuwe album?
0: Ja, want... Ja, van de man waarmee wij gaan afsluiten.
1: Nee, daar heb ik nog niet naar geluisterd.
0: Maar het is een nieuw album van uit, hè? Zeg ik dat goed?
1: Die is toch al een hele tijd uit?
0: Nee, even een nieuwe single uit.
1: Oh, nee, geen idee.
0: 8 mei is die uitgekomen.
1: Daar heb ik nog niet naar geluisterd.
0: Nee, we hebben het over Paul McCartney, Home to Us. En er schijnt ook een nieuw album aan te komen. Alhoewel dat album, dat zie ik dan... Ja, er gaat een nieuw album komen. Dat album heet The Boys of the Dungeon Lane. En dat gaat uitkomen op 29 mei. Dat is aanstaande vrijdag is dat. Dat is over 4 dagen, 5 uur, 4 minuten en 43 seconden. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft, dan weet je, dat kun je aftellen.
1: Ja,
0: het is hetzelfde als het nieuwe album van de Rolling Stones. Dan luister ik dat en dan denk ik, ik heb daar niks mee. We vinden het leuk dat ze een nieuw album uitbrengen. Hartstikke leuk en aardig. Maar ik voel wel dat het allemaal gepoetst is. Dat het allemaal opgeschoond is. Snap je ook?
1: Ja, moet een keer ophouden, toch?
0: Ja, daarom. En hartstikke leuk dat ze dat doen. En met de Beatles ook. En het eerdere werk van Paul McCartney ook met Wings. Dan denk ik, dan zit je echt nog in de studio. Dan moet je echt kunnen zingen. En als je nu een valse noot hebt, ja, dan kun je dat allemaal met knopjes en computer en software. Kun je dat allemaal wegdoen. Ik weet niet of we het gaan luisteren.
1: Ik wil er wel een poging aan wagen, maar ik weet niet of ik er blij van
0: ben. Nog een vraag, want ik heb nog een hele minuut om te vragen. Ik las dat de hoe noem je dat? Niet de sollicitaties, maar de... Hoe doe je dat?
1: Van, casting.
0: De casting is begonnen voor James Bond?
1: Ja, dat klopt.
0: Ik dacht dat ze James Bond al hadden uitgekozen.
1: Nee.
0: Nee, oké.
1: Nee, dat waren dus... de hele tijd stilgelegen.
0: Ja, maar ik dacht dat ze al wisten van dat gaan James Bond worden of dat niet, of dat wel.
1: Nee. Die audities die moeten nog plaatsvinden. Of daar zijn ze nu mee bezig.
0: Ja, oké. En er zijn 3 kanshebbers, zijn er meerdere kanshebbers?
1: Er zijn een heleboel kanshebbers. Okay. Het is gewoon wachten totdat er nieuwe wordt aangekondigd.
0: Ja, nee, oké. Okay. Jij gaat als het goed is naar het kasteel waar James Bond is opgenomen.
1: Ja, ja, dat klopt. Nou, jij ook.
0: Ja, nee, ik ga ook mee. En dat is, dat kan ik je ook vertellen, dat is over 230 dagen ongeveer dat je daar bent. Over 225 dagen. Zitten we in de trein. Over 226 dagen zitten we in het vliegtuig. Zit je nou in het vliegtuig? Als het goed is, laten we dat hopen. We hebben nou alles gehad. Want we gaan dan met een James Bond track uit. Hè?
1: Live and Let Die.
0: Tot volgende week.
1: Tot
0: bedankt voor de gezelligheid. Bedankt voor de 3 uur.
1: Jij ook.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker 3 graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. President Zelensky noemt deze aanvallen lange afstandssancties. Volgens Oekraïne helpen oliebedrijven en energiecentrales Rusland bij de oorlog en daarom blijven de aanvallen doorgaan. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag op een fietspad aangevallen. De man kneep haar keel dicht en rande haar aan. Hij vluchtte toen 2 fietsers langskwamen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van de omgeving van het Jan van Riebeekpad. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws. Uitere.

Welkom luisteraars bij dit uur een muzantharmonie van varen en brassmuziek. Mijn naam is Riette Welgave, samenstelling en presentatie. We hebben geopend met de Maxima Mars, een compositiearrangement van Erik Swingers ter ere van onze koningin Maxima. In mei 1971 is zij geboren en afgelopen week vierde zij haar 55ste verjaardag. En de Maxima Mars werd gespeeld door Banda Sinfonica da Polizia de Sicuranga Pubblica. En we gaan nu verder met Suite für Blaasorchester. Deze suite verbeeldt een muzikale ontmoeting. De begegnung tussen twee jonge mensen. Mensen die elkaar leren kennen en uit die ontmoeting, na een aanvankelijke ritmische uitdagingen, uiteindelijk een oprechte romance ontstaat. Een romance vol vreugde en verbondenheid, die vervolgens wordt gevierd in de stralende jubeltans. De jubeltans. Elementen uit de boheemse volksmuziek zijn herkenbaar. En de gehele suite culmineert in de muzikale finale, waarvan de vrolijke afsluiting in majeur de voortzetting van een gelukkig leven uitdrukt. En deze vierdelige suite voor blaasorkest is gecomponeerd door Jozef Jiskra, van oorsprong in Tsjechië geboren, maar later naar Midden-Duitsland verhuisd en wel naar Karlsheim, waar hij muziekdocent, componist, arrangeur en dirigent was. En ook muziekleraar. We gaan eerst even luisteren naar het eerste deel, Suite für Blasorchester.

Ja, en na de eerste ontmoeting begint zo zachtjes aan de vlindertjes in de buik op te spelen. En er ontstaat een romance vol van vreugde en verbondenheid. De romance.

En de prille liefde wordt een houden van. De suite voor blaasorkesten, het derde deel, de jubeltans.

Ja, en in dat laatste deel van die suite voor blaasorkesten, het vierde deel, de finale, laat Jozef Jiskra op muzikale wijze het liefdesverhaal eindigen. Een liefdesverhaal waarbij de twee die elkaar prille jeugd ontmoeten, verder gegaan zijn met een lang leven, lang en gelukkig leven en liefde. De finale.

Het volgende werk is gecomponeerd door Timo Kraas. Dat is Andante Religioso. Gespeeld door de Japan Maritiem Tokyo Band. En duurt maar liefst 6 minuten.

Coral en Capriccio, dat is een werk van Cesare Giovannini. En het wordt gespeeld door Hiroshima Wind Orchestra.

John Philip Sousa heeft vele composities op zijn naam staan. Hele bekende van hem is The Stripes Forever. Maar ook de volgende is een heel mooi stuk, de Koran Cadets. En het wordt hier gespeeld door de Nederlandse Waltzang Brassband.

Het volgende werk is van Chris Hazel. En dat heet De Drie Brass Cats. Het is een drie delen. En Chris Hazel schrijft het volgende. Het volgende verhaal. Enkele jaren geleden had ik vier katten in huis. Allemaal zwerfkatten. Die mij heel lief vonden. En meteen gratis logies en kost kregen. En dus besloten ze bij mij in te trekken. Helaas zijn ze allemaal ondertussen naar het kattenparadijs vertrokken. Toen ze nog bij mij waren, kreeg ik het verzoek om enkele stukjes voor het bekende Phillips Jones Brass Ensemble te schrijven. Wel, ik heb me er altijd aan gehouden om over mensen en dingen die me omringen te schrijven. Dus dacht ik bij mezelf, ik ken mijn katten. Daar ik nu veel op reis ben voor mijn baan, heb ik helemaal geen katten meer. Maar ik vind het leuk om te weten dat ze in mijn muziek verder leven. Maar waarom hij maar drie katten heeft muzikaal benoemd in plaats van vier. Ja, dat zal misschien aan het karakter van de vierde kat zijn. We beginnen met de eerste kat. Dat is Mr. Jumps. Het arrangement is van Henk Ummels en het wordt gespeeld door Politiemuziekkorps Baden-Württemberg.

En de laatste van de driedelige compositie van Chris Hazel, de Three Cats, de Three Brass Cats, is Boric.

Ja, en de tijd die vliegt weer voorbij. Dus ik begin eerst eventjes met een evenement te noemen. Wat ik binnengekregen heb via contact@amusante.info. En wel van de Harmonie Prinses Juliana uit Beekbergen. Deze Harmonie die organiseert op zaterdag 13 juni een popquiz met live muziek van het PJB. De pubquiz bestaat uit 3 rondes met vragen over de gespeelde muziek. Met als thema onder andere films, series en musicals. Deelname aan de pubquiz kan individueel of per groep. En PJB, onder leiding van dirigent Martin van der Wal, speelt tussendoor lichte muziek al zoals You Can't Stop the Beat en The Ultimate Bee Gees. Na 3 rondes is er een leuke prijs voor de winnaar. De slimste toon van Beekbergen begint om 19:30 s'avonds en vindt plaats in de Hoge Weije in Beekbergen. De entree bedraagt €7,50, inclusief een consumptie. En tickets kunnen via de website www.harmonie-pjb.nl besteld worden. Of bij de ingang aan de Hoge Weije verkocht. En voor meer informatie kijk op hun website. En dan heb ik nog iets te melden. Voor 26 mei ben ik zelf niet in de live-uitzending. Maar mijn collega Gerard Hop, die ook altijd de website verzorgt, die neemt de honneurs weer waar. En Gerard die gaat u vertellen over een mooi evenement dat na de zomervakantie plaats gaat vinden. En ik heb net een paar nummers brassmuziek laten horen. En daar, in dat evenement speelt onder andere ook brass een rol. Luister naar het programma volgende week. Hij zal ook een studiogast ontvangen. En misschien zelfs een telefonisch interview. Dus wilt u op de hoogte zijn van dat mooie evenement wat Gerard over gaat spreken, schakel dan volgende week live in of klik op onze uitzending gemist. We gaan nu verder met La Morena van Walter Schneider, gespeeld door de Central Band of the Interior Ministry of the Czech Republic.

Benno Peter is oprichter van Lu Blaska, Luzern Blaaskapelle. En Lu Blaska die won in mei 2015 de hoogste categorie in de Pumisch-Merische blaasmuziek, die toen gehouden werd in Kerkrade. Een mooie kapel uit Zwitserland. En Benno Peter is ook componist en hij componeerde Fassbrass-Einlagen.

Ja, dan zit onze uitzending Harmonie van Varen en Brass zit er alweer op. We gaan er dadelijk uit. Ik trakteer u op een muzikaal ijsje. Ijscream van de Slingeland Kapel uit Beltrum gespeeld. En de IJssalon die speelt ook. Die heeft ook iets te maken met het onderwerp wat we in het volgende uur gaan presenteren. In ieder geval de IJssalon. Luister nu naar Ijscream. Afsluitend met Erfüllte te wensen. En kijk op de website klankwijzer.nl/agenda voor alle andere concerten. Thank you.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. 3 Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. Ook een hek raakte beschadigd. Zeker 3 graven zijn vernield en het is niet duidelijk wanneer dit is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Totdat er een officieel akkoord is, blijven wel de Amerikaanse sancties tegen Iran gelden. Trump noemt het huidige contact met Iran wel beter dan eerder. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij dit uurtje amusante blaasmuziek, bestemd voor Burmisch, Merisch en volksmuziek. Mijn naam is Riet Welgrawe, samenstelling en presentatie. En hoewel het vaak regent, onweert en ook hagelt, zal ook vast en zeker de zon weer gaan schijnen. En die zon hebben we ook nodig, want ik ga u het een en ander vertellen over bankjes in Apeldoorn. En de openingsmars was dan ook Die Sonne geht auf, gespeeld door Trachtenkapelle Bruck aan de Klocknerstrasse. En ja, even uitpussen, puffen, dat kan nu op mozaïekbanken in Beekbergen, Loenen en Weenum-Wiesel. Drie dorpen rondom Apeldoorn hebben een bijzondere mozaïekbank gekregen. Alle banken beelden de verhalen uit van de dorpen waarin ze staan. In alle banken zijn herkenbare iconen uit de omgeving verwerkt in duurzaam mozaïek. En ik heb wat met bankjes. Onze Bankje, dat is ook een compositie van Norbert Keller, gespeeld door Anton Geller en zijn Schetzachtaler Blaasmuziek.

De gemeente Apeldoorn, promotiebureau Apeldoorn Partners en de dorpen Beekbergen, Loenen en Wenumwiesel vonden dat de verhalen achter de cultuurhistorie van de gemeente zichtbaar mogen zijn op straat. Dit gebeurt met de mozaïekbanken op een toegankelijke en kunstzinnige manier midden in de dorpen. Medewerkers van een sociale werkplaats hebben elk steentje van de banken handmatig geplakt. De banken zijn op 13 mei jongstleden officieel onthuld. En dit artikel komt uit in de buurt van de Stentor van redacteur Nathalie Polman. En ja, om bankje. De componist Norbert Keiler, die zojuist ook onze bankje heeft gecomponeerd, die heeft de volgende compositie letterlijk op een bankje, op zijn bankje in aan de rand van Rotheidel in Zuid-Duitsland gecomponeerd. En het heeft de titel Mondlicht, gespeeld door Anton Geller en de Schetzachtaler Blaasmuziek.

Ja, en als de eerste zonnestraaltjes zich weer laten zien aan de hemel, dan gaat bij de wandelaars ook vaak kriebelen om weer heerlijke wandelingen en routes te gaan volgen.

In Beekbergen heeft het mozaïekbankje een plaatsje gekregen naast het terras van IJssalon Steentje. En wat is het dan heerlijk om met z'n tweeën op de bank te gaan zitten en heerlijk genieten van een ijsje. Zwei auf einer Bank is een compositie van Heinz Kutz. Hier gespeeld door Der Frauentraum. En Der Frauentraum, dat is een voormalig dansorkestje uit Bludenz in Oostenrijk. En de drummer en de zanger daarvan, dat zijn muzikale vrienden van mij. Liebe Grüße, Günther, Janet en Werner. Hier, Zwei auf einer Bank.

Ja, en misschien vindt u met Pinkster wel een heerlijk bankje op de Pfingstwiese, waar een mooi concert gespeeld wordt. Of de Pfingstwiese, compositie van Timo Delweg, gespeeld door Blaaskapel Judaska uit de omgeving van Venlo.

In Loenen staat het mozaïekbankje op het pleintje aan de Kempen. En het is mooi om op zo'n bankje in het voorjaar eventjes in het zonnetje weg te dromen. Frühlingstraume, dat is een compositie van Peter Schat, gespeeld door het voormalige orkest Peter Schat en zijn Oberzwebische dorfmuzikanten. Maar die dorfmuzikanten zijn nu onder andere leiding weer verder gegaan.

kun je natuurlijk alle vier seizoenen kun je heerlijk op zo'n bankje wegdromen. Zoals een zomernachtstroom, ook van Blaaskapelle Peng.

Of in de herfst, als je terugkomt van een heerlijke herfstwandeling met de ritselende bladeren. En dan eventjes op een bank gaan zitten in de herfstwind. De herfstwind van Wilfried Rus en die Böhmische Freunde.

of je winterdroom waarmaken. Bijvoorbeeld in dat mooie parkje in Marbella, waar diverse bankjes staan. Komende week ga ik weer eens even kijken of er weer leuke mozaïekbankjes te vinden zijn in Spanje. De Wintertraum, die is van Benno Peter, gespeeld door orkester Holger Muck.

En mocht u een avondwandeling maken in het in Wenum-Wiesel, dan kunt u mooi uitrusten op het mozaïekbankje, die geplaatst is tegenover de Wenumse Watermolen. En dan

toen mijn man en ik een jaar of 8 geleden het eerste concert van Peter Schat en die Oberzwebische dorfmuzikanten in Baden-Württemberg bezocht hebben, lag daar op de cd-disc ook een cd van Peter Schat, een Vira-muziek. Ik kende het niet en je hoort er ook heel weinig van. Maar het is een cd met opnames van 4 muzikanten. Onder andere met Peter Schat. En hij heeft op die cd staan de compositie Abendklingen. Dus gecomponeerd door Peter Schat.

Ja, elk van die drie mozaïekbankjes heeft specifieke afbeeldingen van het betreffende dorp erop staan. En het is een mooie toevoeging aan het dorp, hè? En een uitnodiging om even stil te staan bij de verhalen van Apeldoorn en de Veluwe, die u dus via die QR-code in kunt zoomen en bekijken. En nu maar hopen dat de bankjes ook gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, voor ontmoeting, voor samen zijn en voor een rustpunt en niet voor ruilschoppers en vanillas. Want als dat gaat gebeuren, ja, dan komt de dorpspolitie in actie. Der Dorfspolizist, hier gespeeld door de jongen originaal Oberkreiner. En luister maar eens goed naar de tekst.

Het thema van vanavond was een bankje in Apeldoorn, waar ik u ingelicht heb over de 3 mozaïekbanken die geplaatst zijn. En we gaan de uitzending verlaten met een mooie compositie van Jozef Honig, Abendgold, oftewel de mooie gouden ondergang van de zon. Hier gespeeld door Wolf Vitter Vetter en Duine Blaasmuziek, aangevuld met een stukje onze eindtune. En kijk op onze website amusante.info voor nog informatie. En op www.polkafest.nl, want dan weet u waar de concerten draaien. Techniek, jij weer bedankt voor de ondersteuning.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang.

0: Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritmestoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het eens zijn over een harde aanpak van Iran. Volgens Netanyahu moet een akkoord ervoor zorgen dat Iran geen kernwapens kan maken. Daarom moeten nucleaire installaties worden ontmanteld en verrijkt uranium uit Iran verdwijnen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn onderweg naar ruimtestation Tiangong Space Station. De missie vertrok zondag vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een jaar in de ruimte en dat is een primeur voor China. De ruimtevaarders doen experimenten voor toekomstige missies naar de maan en mogelijk later naar Mars. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Klassiek.
1: Radio Apeldoorn.
3: U bent nog verbonden met RTV Apeldoorn. En wel met Apeldoorn Klassiek. En we gaan beginnen met Bach. Een vioolpartita nummer 1 in B mineur. En het wordt gespeeld door Frank-Peter Zimmerman. En dat is een Duitse violist die nog bij Kramer heeft gestudeerd.

Ja, het is altijd heerlijk om met Bach te beginnen. En de overgang naar Vivaldi is ook altijd plezierig. En we gaan naar een concert in C-114. En het wordt gespeeld door het ensemble Allemando. En dat is een mandoline-ensemble, viool, een mandola. En het wordt gespeeld door Alon Seriel op mandolin, Francisca Anna Hadju op viool en Francisco Lieberts op mandoline, Juliane Eber-Schultz op mandola, Steffen Trekel op mandoloncello. Kijk, en dan hebben we nog de harp, Vincent Kipildis. En dit is een opname uit 2023 uit Bremen.

Ja, dat zijn dus allemaal hele oude instrumenten. En dat klinkt toch wel prachtig. En we blijven even bij de snaarinstrumenten. En we gaan naar een strijkkwartet. Nummer 4 in C mineur. En het is een andante tranquillo. En het wordt gespeeld door het Noors strijkkwartet. En we gaan luisteren naar muziek van Peter Heise. Die is geboren 1830 en overleed 1879. En het was een Deense componist. En hij is het best bekend geworden door zijn opera Drat ook Marsk, King and Marshal. Heise's ouders probeerden hem te pressen om een advocaat te worden. Maar hij scoorde zo hoog op muziek op school dat de directie daar zei: nee, je moet gewoon muziek gaan beoefenen. En dat is wat hij heeft gedaan. En wij gaan luisteren naar een strijkkwartet nummer 4 in C mineur.

Ach, das ich hören sollte. En de vertaling is: Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust, o heilrijk God. Weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Ja, dat zijn mooie woorden. En dat zouden we misschien eens wat vaker moeten horen. En dan is er in oktober, ja, dat is pas 30 oktober... dan verandert de grote kerk in Apeldoorn in een betoverende concertlocatie vol kaarslicht en live muziek. En er is keuze uit twee bijzondere candlelight-concerten. De tijdloze elegantie van de Vivaldi's Vierjaargetijden en de moderne energie van Coldplay en Imagine Dragons. Dat is een avond waarin klassiek en pop samenkomen in een intieme, sfeervolle setting. Wij gaan luisteren naar Vivaldi's Lente. En dat is een deel van de Vierjaargetijden. Het is een allegro.

Ja, hier moet u nog wel behoorlijk lang op wachten. En wel tot eind oktober. Maar goed, ze mag de pret niet drukken. En met kaarslicht, ja. We moeten nog aan de zomer beginnen, dus dat is nog geen optie. Maar het is denk ik toch wel een mooi vooruitzicht.

luisterde zojuist naar La Campanella. Dat is oorspronkelijk een virtuoos vioolconcert van Niccolo Paganini. En dat is door Franz Liszt bewerkt tot beroemd pianowerk. Hoewel het niet in de klassieke standaardbezetting bestaat, bestaan er tegenwoordig fantastische arrangementen, speciaal voor cello en piano. En waarin de cellopartij de snelle, klokachtige melodieën virtuoos overneemt. Ja, een prachtig stuk.

U luisterde zojuist naar de Passaglia voor altviool. En dat is gecomponeerd door de Noorse componist Johan Halvorsen. En die leefde van 1864 tot 1935. En is geroemd om de dramatische en krachtige dubbelgrepen in de opening. Gevolgd door een reeks van variaties die een breed scala aan contrasterende stemmingen en stijlen laten horen. Door zowel de viool als de altviool. Halvorsens Passacaglia was oorspronkelijk geïnspireerd door het laatste deel van Händels suite nummer 7 in G klein voor klaversymbool. Hoewel er sterke overeenkomsten zijn tussen het hoofdthema van de twee stukken, breidt Halvorsen zijn Passacaglia uit en eindigt met een creatieve plotwending, terwijl Händels suite in G klein zoals verwacht somber eindigt. Eindigt Halvorsen op een Picardische terts, een G-majeur akkoord dat het stuk geschreven in G klein triomfantelijk afsluit. En wat u geluisterd heeft net, dat was een stuk gespeeld door de cellist Chris Christ en de violist Jonathan Stone. Nou, het is zeker een dramatisch stuk te noemen, maar wel prachtig. Ja, en dan gaan we naar een Mononoke hymne van de Prinses Mononoke film. En het is een soundtrack. Het is geschreven en gecomponeerd door Joe Hisashi. En het wordt gezongen door de countertenor Jacob Joseph Orlinsky.

En hiermee zijn we ook alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek op Pinksterdag. En we sluiten af met een strijkkwartet nummer 1 in D mineur, het Adagio con Espressione. En het wordt gespeeld door het kwartet Quiroga. Ik wens u natuurlijk een hele plezierige Pinksteren. Maar blijft u ook vooral luisteren, want na ons komt Onno met lichte muziek. En wie weet is er daarna ook nog wel sport met Pinksteren. Kijkt u ook vooral op de website, daar vindt u ook allerlei informatie. En natuurlijk op ons YouTube-kanaal, daar kunt u ook allerlei interessante tv-programma's vinden. En allerlei korte nieuwsitems. En nogmaals, we hebben dus weer de licentie terug. Dat is heel fijn. Dat betekent dat wij straks ook weer live te zien zijn. Dan hoeft u ons niet meer te zoeken. Dan kunt u ons gewoon kijken op de lokale tv-zender. En ook beluisteren via de FM. Nogmaals, een hele goede Pinksteren. En tot volgende week. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in het probleem en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het Rode Kruis ook vandaag weer maaltijden uitgedeeld aan asielzoekers die wachten op opvang. Omdat er te weinig plek is, worden opnieuw mensen tijdelijk naar Groningen gebracht om daar te overnachten. Hoeveel mensen dat zijn, is nog niet bekend. Koningin Sonja van Noorwegen moet opnieuw rust houden vanwege hartritme.

0: en stoornissen en hartfalen. Volgens het Noorse Hof verblijft de 88-jarige koningin thuis en wordt haar medicatie aangepast. Ze voelt zich naar omstandigheden goed, maar kan voorlopig niet mee met een geplande reis door de Noorse provincie Vestland. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt warm, met temperaturen rond 28 graden. Aan zee blijft het iets koeler. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Give Me The Night.

0: en Lijn.
1: Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Een avond of een uurtje fijne muziek op de zondagavond. Ja, het is al laat en we hebben nog wel een uurtje te gaan. Fijn dat u erbij bent, fijn dat u luistert. Ik heb eigenlijk de tendens van vorige week me even doorgezet. Ik heb gewoon allemaal gouden ouwe, gewoon fijne liedjes zo om het weekend mee af te sluiten voor u uitgezocht. En daarom zijn we begonnen met Night Shift. Een liedje van de Amerikaanse band The Commodore. En het was de eerste single van hun gelijknamige 11e studioalbum dat ze uitbrachten in 1985. Het was trouwens ook de eerste hit die ze scoorden nadat... Lionel Richie, sorry, de band verlaten had. En het liedje is een eerbetoon aan de soulzangers Jackie Wilson en Marvin Gaye. Ja, en dan gaan we door met een eigenlijk origineel liedje van de Beatles. Maar vanavond voor u uitgevoerd door Nina Simone. Here Comes the Sun.

In 1985 bracht Simply Red hun debuutalbum uit, Picture Book. En van dat derde single die ze uitbrachten van dat album was, u hoort het al, Holding Back the Years. Holding Back the Years. Maar eigenlijk was dat origineel wel een beetje van Mick, maar eigenlijk met zijn eerste band, de Frantic Elevators, die het nummer al schreef in de late jaren 70.

heb denk ik iets met derde singles of derde albums. Want S.I.M. kwam uit in 2007 en was het derde album van Alicia Keys. Ja, en daarop staat weer een heel fijn liedje. Hoor hem al? Nee, nog niet. Ja, komt-ie. Kleine vertraging. No One.

En jawel, het derde album van Gregory Porter heet Liquid Spirit. Ik heb echt iets met drie. Nou, eens kijken hoe ik er bij de rest mee wegkom. Ongeluk gegaan. En op dat derde album heeft hij een heel fijn liedje opgenomen samen met Laura Mlua. Water Under the Bridges.

Ja, het volgende bandje bestaat uit 3 leden. Ik heb het over Shalamar, een Amerikaanse groep die disco, soul en funk maakt. En die in de vroege jaren 80 haar grootste successen scoorde. De groep is in 1977 ontstaan uit 2 achtergronddansers uit de Amerikaanse soul-tv-programma Soul Train.

0: En dan gaan we naar het derde studioalbum van Sister Sledge. Dat is We Are Family. En daarvan was de tweede single Lost in Music. En als u goed luistert, herkent u een heel herkenbaar gitaarriffje van niemand minder dan Nile Rodgers. Die nummer mede geproduceerd heeft, maar ook zeker meespeelt op dit fijne dansplaatje.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Ja, we gaan naar Daryl Hall en John Oates. In 1981 verscheen hun album Private Eye en daarop stond I Can't Go For That. En als u dacht dat het gaat om een relatie, nou, het gaat eigenlijk over de muziekbusiness. Het gaat over niet met je laten sollen door grote labels, managers en agenten, maar dat je vooral creatief jezelf moet blijven.

In 1967 schreef Tony Joe White het liedje Rainy Night in Georgia. In 1970 werd het uitgebracht op een single door Brooke Benton. Maar u kent natuurlijk het in de versie van niemand minder dan Randy Crawford, die het uitbracht in 1981.

In 1973 schreef Bobby Womack het nummer Across 110th Street. En in datzelfde jaar werd het uitgebracht als onderdeel van de soundtrack van de film met diezelfde naam. Later is het nummer nog wel eens gebruikt in films van bijvoorbeeld Quentin Tarantino, de film Jackie Brown of American Gangster van Ridley Scott. En het liedje gaat over de verkeerde kant van 110th Street, waar drugs, geweld aan de orde van de dag zijn. En Womack zei: het is een gemakkelijk nummer om te schrijven, want ik groeide op in de ghetto.

0: Als ik zeg Mike Lindup, zegt u dat misschien wat? Of niet? Hij speelt piano, hij zingt. Maar als ik dan zeg Mark King en basgitaar, nou, dan weet u waarschijnlijk waar ik het over heb. Ik heb het natuurlijk over Level 42. Een Britse jazz-funkgroep rond Mark King en Mike Lindup. En hun grootste hits hadden ze in de jaren 80 met To Be With You Again, It's Over, Lessons in Love, Running in the Family. En wat dacht u van Love Games?
1: Dit is Lijn met Give Me the Night.

Zijn roots liggen in Londen en zijn ouders komen oorspronkelijk uit Oeganda, waar ze gevlucht zijn voor het regime van Idi Amin. Ik heb het over Michael Kiwanuka. In 2011 brak hij door bij het grote publiek door zijn singles Tell Me A Tale. En anders kent u zeker Home Again. En in 2012 won hij The Sound Of. En dat is een jaarlijkse competitie van de BBC. Die de meest fantastische nieuwe artiesten voor de toekomst uitkiest. Ja, hij heeft op één gestaan in België. In Nederland doet hij het goed. Ook nummer 1 in de album Top 100. In 2016 verscheen Love and Hate. En dat is zijn tweede album. En zijn derde album. Ik wist, er moet iets komen met 3. Ik heb elke keer al iets met 3. Zijn derde album kwam uit in 2019. Kiwanuka heet dat. Is bekroond met een Mercury Prize. En daarvan draaien wij Black Man in a White World.

Oh, de tijd vliegt. Het zit er alweer op. Ja, dat was het weer voor de zondagavond. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u er weer bij was. Ik hoop dat u de volgende week ook weer bent. Ik dank natuurlijk onze onvolprezen Theo voor de techniek. Dank je wel daarvoor. Ja, en dan is altijd de laatste vraag. Waar gaan we ermee uit? We gaan ermee uit met Roberta Flack. Die opgroeide in Virginia. Op haar 9e pianolessen volgde. En toen ze 13 was, haar moeder al mocht vervangen als organiste bij het kerk. En ja, ze was slim. Ze mocht klassen overslaan. Dus op haar 15e ging ze al naar het conservatorium. Waar ze 3 jaar later afstudeerde. Het duurde nog even voordat ze doorbrak. Maar ik heb voor u uitgezocht. The first time ever I saw your face. Ik wens u een fijne week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. In het Limburgse Well is een jonge Duitse man overleden tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hij raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Hulpdiensten zochten met boten, een helikopter en een onderwaterteam. Rond 4:15 werd zijn lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is. Een Oostenrijkse paraglider heeft een botsing met een klein vliegtuig overleefd bij Zellamzee. Het vliegtuig raakte haar parachute waardoor ze begon te vallen. De vrouw kon op tijd haar noodparachute openen en maakte een harde noodlanding. Ze raakte licht gewond. De luchtvaartpolitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Er staat weinig wind uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Els Josje.
1: Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

Hey, everybody for free love. Yeah! Then I've got a song just

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.